Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: A1 Radio.
1: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: Op 93.5 en op 106.8 FM.
1: De stem van jouw regio.
0: De lokale omroep.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer, eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AM Radio.
1: De stem van jouw regio.
0: AM Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
4: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
5: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
6: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
5: Kringloopwinkel, De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
6: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
7: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Hits from the Heartland.
10: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere donderdagavond van 8 tot 10 het New Country-programma Hits from the Heartland op RTV Nunspeet. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best New Country luister je elke donderdagavond naar RTV Nunspeet op de kabel, DAB Plus en 105.9 FM.
11: Hits from the Heartland with Camille Janssen.
12: Het geluid van de Veluwe, Radio Nunspeet.
13: En dit is hem vandaag, op jouw nummer 1, Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: De Rano Scheffer hoorde hier zojuist de nieuwe single. Zij hoort bij mij. Voor de productie werkt hij samen met niemand minder dan Frank Verkooyen. Een samenwerking die volgens de zanger veel perspectief heeft geboden. Voor ook de toekomst. In ieder geval, hij wordt vandaag geknuffeld op deze woensdag hier op Radio Nunspeet, 10 juni. Vandaag de Rano Scheffer dus en zij hoort bij mij. Goedemorgen, wees welkom. De start vanochtend. Dit is de Veluwe start op met natuurlijk aandacht voor de berichtgevingen uit de ochtendbladen. Het laatste nieuws vanuit onze nieuwsredacties. En natuurlijk een aantal vaste items. En die komen weer aan bod tussen de klok van 8 en 9 uur. Goed. Kijken we naar het lijstje wat betreft de files. Voor onze regio kan ik je melden dat we helemaal filevrij zijn. Nou, vandaag beginnen we meest droog met ruimte voor de zon. Nou, dat zonnetje is op dit moment ook aan het ontwaken als u zo naar buiten kijkt. Al snel komen er stapelwolken voor. En uiteindelijk ontstaan er verspreid over onze provincie Gelderland enkele buien. Tussen de buien door zijn er korte zonnige momenten aanwezig. En dan wordt het slechts 17 graden Celsius. En daarbij hebben we een matige westenwind.

Monsters en Herman R.B. Tussen 1980 en 96 hadden ze een aantal leuke liedjes. Nederlandstalige popmuziek maakten ze. En de grootste bekendheid die ze kregen was met dat gevoelige liedje over Monica natuurlijk. Met erop een liedje over een meisje waarvan de ouders gingen scheiden. Andere hits waren onder andere deze, Lieve Louise. En natuurlijk niet vergeten, verliefd. Dat was de boys van Circus Custers hier op Radio Nutspeet. Daarvoor nog Elvin Stardust en Pretend. Defensie zet de plannen voor een grote nieuwe kazerne in Zeewolde verder door. Op de locatie aan de Spiekweg moet vanaf 2029 worden gebouwd aan een militair complex voor ongeveer 6000 militairen en 1000 leerlingen. De opening staat gepland voor 2035. Op de kazerne komen onder andere meer kantoren, opleidingsgebouwen, werkplaatsen, magazijnen, sportvoorzieningen, maar ook woon- en slaapruimtes. En ook wordt er ruimte gemaakt voor een oefenterrein, een schietbaan, droneactiviteiten, maar ook een landingsplaats voor helikopters. Voor de aanleg van het terrein van ruim 650 hectare moeten 9 woningen en ook boerderijen verdwijnen. Defensie erkent dat de impact voor de omgeving groot is. En daarnaast kan er tot 245 hectare natuur verloren gaan. De bereikbaarheid van de nieuwe kazerne krijgt nogal extra aandacht. Onder meer vanwege de drukte rond de Nijkerkerbrug. Omwonenden kunnen de komende periode een mening geven over deze plannen. Later deze maand organiseert Defensie trouwens ook nog hierover een informatiebijeenkomst. En dat doen ze dan ook in Zeewolde. Zo laten we het allemaal weten in de regio Brabant van vandaag. Goedemorgen, dit is de Veluwe Stadop. We gaan terug in de tijd. En dat doen we met deze.

hij de studio ingedoken. Onder andere met Waylon. Dat is een voorproefje al van het binnenkort te verschijnen album. Wat betreft een duettenalbum wat hij gaat uitbrengen met diverse collega-artiesten. Dit keer met Waylon dus. Je hoorde de knufplaat van 2 mei jongsleden alweer. En hoe de liefde gaat. Daarvoor nog Luke Christie en I'm Gonna Make You Mine. We kijken nog even naar het regio nieuws. Na 14 jaar wachten lijkt de terugkeer van historische schepen naar de binnenstadshavens van Harderwijk eindelijk werkelijkheid te worden. Wethouder Martijn Pijnenburg belooft dat de eerste schepen nog dit jaar een lichtplaats krijgen in de vernieuwde havens. De historische vloot moest in 2012 tijdelijk verhuizen van de Leliehaven naar de Lorenzhaven vanwege plannen voor de herinrichting van de binnenstadse havens. Door jarenlange discussies en ook vertragingen bleef een terugkeer echteruit. Inmiddels is duidelijk waar de verschillende scheepstypen komen te liggen. In de vissershaven krijgen historische zeilschepen een plek. De Komvissershaven wordt ingericht voor traditionele vissersschepen zoals de botters en de schokkers, terwijl de Leliehaven ruimte biedt aan onder meer sleepboten en motorvrachtschepen. Vertegenwoordigers van de scheepseigenaren zijn positief over de ontwikkelingen, al verwachten zij dat het nog enkele jaren duurt voordat alle lichtplaatsen zijn gevuld, zo laat men dat weten in de regiobladen. En dan het luchtalarm. Nog niet zo heel erg lang geleden hadden daar een bericht over gemeld in de Veluwe op dat het einde nadert. Maar we hebben goed nieuws. Het luchtalarm blijft bestaan en zal worden gemoderniseerd, zo zeggen de Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat tientallen miljoenen euro's meebetalen. Minister Van Wil had aangekondigd dat het luchtalarm per 1 januari 2028 zou verdwijnen. En NL Alert zou afdoende zijn. Maar de veiligheidsregio's en ook de Kamer durfden daar niet op te vertrouwen. NL Alert werkt namelijk niet als de batterij van telefoons leeg is en de stroom is uitgevallen. En ook zijn er zorgen dat niet iedereen de NL Alerts goed begrijpt. Van Wil zei dat er geen geld was voor modernisering van de sirenes, maar ja, beloofde er uiteindelijk toch naar te zoeken. En dat is dus nu gevonden. Zo laat men het allemaal ook vandaag weten, dus in de bladen. Ja, geld niet gevonden. Ja, met alle respect hoor. Het gaat over onze veiligheid, dus ja, moet je dan niet ergens anders die geld vandaan halen? Bijvoorbeeld, ja, mag ik het zeggen? Nee, doe maar niet. Nee, doe maar niet. Je snapt ongetwijfeld wat ik bedoel. Goedemorgen, het is 7:45. Dit is de Veluwe, staat op voor woensdag 10 juni. Met onderweg Bad Boys Blue, You're a Woman, Skik staat op de playlist. We gaan op de fietsen, maar ook de

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Koeweit. Die zijn een reactie op Amerikaanse aanvallen op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Roden, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euromillions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien en het wordt 15 tot 18 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Weinig bijzonderheden in het midden van het land. Eén file die opvalt, dat is op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je daar ook 10 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

met Boys Blue op de radio. En You're a Woman. De Veluwe staat op. Het is 6:30 geworden inmiddels. We kijken naar het regionieuws. De gemeente Putten heeft namelijk maatregelen genomen tegen een 35-jarige man uit Harderwijk. Die wordt verdacht van het zogenoemde autovoelen. En daarbij controleert iemand of geparkeerde auto's niet op slot staan om vervolgens waardevolle spullen mee te nemen. In april kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen van inwoners die op camerabeelden zagen hoe de man auto's probeerde te openen. En ook werden aangiftes gedaan van poging tot diefstal. De verdachte werd op 18 april aangehouden. Op dat moment had hij volgens de politie spullen bij zich die afkomstig waren uit twee verschillende auto's. Na zijn arrestatie is hij verhoord en bracht hij een nacht door in de cel. Het politieonderzoek dat loopt nog. Om herhaling te voorkomen heeft de burgemeester een last onder dwangsom opgelegd. Als de man opnieuw betrapt wordt op het controleren van auto's, moet hij per overtreding €1000 betalen. Het maximale bedrag aan dwangsom is vastgesteld op €4000. Volgens de gemeente zijn er sinds de melding in april nauwelijks nieuwe incidenten gemeld. Zo laat men dat weten in de regiobladen wat betreft vandaag. En op het terrein van GGZ Centraal Veldwijk aan de Bunt in Ermelo, daar heeft gistermiddag rond 3:00 een steekincident plaatsgevonden. Daarbij raakte 1 persoon gewond. Het slachtoffer kon zelfstandig lopen en is behandeld door het ambulancepersoneel. Meerdere politieeenheden kwamen naar de locatie om onderzoek te doen. De politie heeft bevestigd dat 1 persoon is aangehouden. Voor het onderzoek heeft de politie een groot veld in de omgeving afgezet en ook werd er een speurhond ingezet om sporen te zoeken. Wat nou de aanleiding voor het steekincident was, dat is nog niet bekend. De politie onderzoekt de toedracht van het incident verder. Zo laat onze streekredactie dat weten. En dat is de VRMG. Goedemorgen. Woensdagmorgen 10 juni. Dit is de Veluwe. Staat op met Kik. Dit is die met Op de Fiets.

is bijna 7:15. Goedemorgen. We gaan nog eventjes terug naar het nieuws voor vandaag. De druk op de enenslachterij Thomas en Duck 2 in Ermelo neemt verder toe. De rechtbank heeft bepaald dat het bedrijf binnen 11 weken maatregelen moet nemen.

aan de regels te voldoen, moet de slachterij terug naar de uitstoot die was toegestaan onder de vergunning uit 1992. En dat betekent onder meer minder gasverbruik, minder transportbewegingen en ook een lagere bezetting op het terrein. Momenteel verwerkt het bedrijf dagelijks ongeveer 17.000 Peking-eenden. Als de overtreding na 11 weken niet is beëindigd, volgt er een dwangsom van 10.000 euro per dag met een maximum van 200.000 euro. En daarna kan de provincie aanvullende maatregelen nemen. Zo schrijft dat allemaal in de regiobladen wat betreft vandaag. Zo zie je maar weer. Ja, ga er maar aan staan. Alles moet weer ingekrompen worden. Hoe ze het allemaal voor elkaar gaan krijgen, dat is nog een hele uitdaging, lijkt mij. Goedemorgen. Army of Lovers, de leuke hitsingle uit de 90's, staat voor je klaar. Crucified. Straks ook nog eventjes de doorbraak van Kloot. Lada-da. Benny Nijman, een vrijgezel die gaat pas slapen, maar is nog eventjes richting de gebroeders. Oftewel de gebroeders van Gip. Dit zijn de B&G's. And paying the price of love.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

Nijman, de vrijgezel, die gaat pas slapen. Gisteren zou die eigenlijk jarig geweest zijn. Daarvoor trouwens ook nog Bee Gees en Paying the Price of Love. We kijken nog eventjes naar het nieuws. De uitbreiding van de Bultentuin in Gadder is opnieuw onderwerp van discussie. Stichting Behoud Veluws Landschap heeft beroep aangetekend tegen de natuurvergunning die de provincie Gelderland heeft verleend. De vergunning maakt onder meer nieuwe expositieruimte, ondergrondse parkeerplaatsen en ook een jaar rond openstelling mogelijk. En ook biedt de vergunning ruimte voor maximaal 200.000 bezoekers per jaar. De Bultentuin benadrukt dat dit een theoretisch maximum is en verwacht zelf ongeveer 105.000 bezoekers per jaar. De natuurorganisatie vreest dat de uitbreiding leidt tot meer verkeersdrukte, recreatiedruk, stikstofuitstoot, maar ook verstoring van de Natura in, tenminste van natuur in Natura 2000 gebied, de Veluwe. Vooral de openstelling in de winter baart zorgen, omdat daarmee een rustige periode voor dieren zou verdwijnen. De provincie Gelderland concludeert juist dat de plannen geen significante negatieve gevolgen hebben voor de natuur en verleden daarom de vergunning. Naast de juridische procedure bij de rechtbank loopt ook nog een ruimtelijke procedure bij de gemeente Barneveld. De gemeenteraad bespreekt de plannen op 15 juli aanstaande. Pas nadat alle procedures zijn afgerond, kan de Bultentuin starten met de uitbreiding. Aan de plannen wordt al gewerkt sinds 2009. Zo laat me dat weten via onze streekredactie. En dat betreft dan de vrmg.nl. Het is maar eventjes dat je het weet. Goed, wat hebben we nog meer voor je wat betreft het nieuws voor vandaag? Nou, bij een steekpartij op de Turpijnplaats, en dat is in Amersfoort, is gisteravond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 7 uur gisteravond. De politie zette de omgeving af voor onderzoek. Volgens de politiewoordvoerder is de verdachte na de steekpartij gevlucht en is die nog niet aangehouden. Mogelijk is er sprake van een tweede slachtoffer. Deze persoon is niet op de locatie aangetroffen. De politie onderzoekt de zaak en probeert ook deze persoon te traceren. Via Burgernet werd trouwens ook een signalement verspreid van de verdachte. Het gaat om een man met een licht getinte huidskleur, een baard en volledig zwarte kleding. Mensen die deze verdachte hebben gezien, wordt dringend gevraagd hem niet zelf te benaderen, maar direct contact op te nemen met de politie via 112. Ook dit allemaal dus via de bladen wat betreft vandaag. Het is 8:08. We gaan op naar reclame, nieuws weer en reclame de knuffelplaat. Dan tijd voor deel 2 met een aantal vaste items tussen 8 en 9. Natuurlijk ook aandacht voor nog wat berichtgevingen uit de ochtendbladen en de lekkerste hits. En over de hits gesproken, het eerste uur sluiten we af met deze man, Paul George en de band Culture Club. Dit is Karma Chameleon.

0: kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Velufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
4: Trouwringen uitzoeken voor die allermooiste dag? Bij Juwelier Mieke nemen we de tijd voor jullie. Gezellig, veel keus en een goed advies. Kijk op tijdvoortrouwringen.nl en plan je afspraak.
3: Juwelier Miekes, sieraderie.
4: In Doornspijk, dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
5: Is uw huis toe aan een gedegen schildersbeurt? Bel Johan Pluim Schilderwerken. Voor schilderwerkzaamheden voor zowel binnen- als buitenshuis. Buitenmuren, kozijnen, complete wand- en plafondafwerking. Alles kan. Johan Pluim Schilderwerken heeft voor elk schildersprobleem de juiste oplossing. Bel voor een vrijblijvende offerte 0341-264488. Johan Pluim Schilderwerken in Nunspeet. Waterweg 6A. Uw vakman in huis.
6: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
7: Kringloopwinkel De Cirkel, groen en sociaal.
8: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
7: Kringloopwinkel De Cirkel, samen maken wij De Cirkel.
8: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
10: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio, voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
13: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
12: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
14: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
12: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
16: Twee files die opvallen in het midden van het land. De A28 Amersfoort richting Utrecht voor Den Dolder een kleine 10 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Osters, Knobbert Valburg en Ravenstein. Daar rijdt het langzaam en staat het stil over 9 kilometer. Dat kost je daar 10 minuten.
15: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
17: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
18: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
19: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
20: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
21: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
22: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
23: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
24: Auto of bus huren? Als u op zoek bent naar een auto of bus, kijk dan zeker op flexibelopweg.nl. Daar kunt u terecht voor autoverhuur en shortlease van personen- en bedrijfswagens. Voordelig, flexibel en betrouwbaar. Huren vanaf één dag en flexibel leasen vanaf één maand. Flexibelopweg.nl. Eenvoudig tijdelijk gebruik maken van een auto of bus is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Flexibelopweg.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
25: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
0: dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: dat is gelukt. Hij wordt vandaag geknuffeld, Delano Scheffer, en zij hoort bij mij. We zeggen goedemorgen.
1: 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: En dus inmiddels 9 minuten over 8.
2: Radio.

0: André Hazes, vandaag gebombardeerd tot de welbekende Hollandse klompplaat die we iedere ochtend altijd eventjes voor je draaien. En dat deden we met Zeg maar niets meer, ik ga wel weg.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, voor vandaag, deze 10 juni 2026, ben je vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. We wensen je natuurlijk een hele fijne dag. De horoscoop hebben we iedere dag opnieuw, zo rond de klok van 8:50, zo ook vandaag. En we zitten nog steeds bij de tweelingen. Een bezigheid waar je enorm enthousiast over bent, begint steeds meer tijd op te slokken. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang je jezelf er niet volledig in verliest. Ook financiële keuzes vragen aandacht. Je denkt veel na over inkomsten, uitgaven, ook manieren om slimmer met geld om te gaan. Juist nu ontstaan er waardevolle inzichten over wat echt belangrijk voor je is. Misschien levert iets minder op dan je gehoopt wel, tenminste gehoopt had, terwijl er een andere richting verrassend veel kansen aanbiedt. Door kritisch te kijken naar jouw prioriteiten ontstaat er meer rust en meer ruimte om plannen concreet te maken voor de toekomst, is de verjaardagshoroscoop voor vandaag. Doe je voordeel daarmee. En dan de spreuk van de liefde. Echte liefde is elkaar steunen in elke keuze.

bij de Veluwe erop. At Perfect. Het is 9:10. Goedemorgen. Dit is de Veluwe erop voor Nunspeet en de wijde omgeving. Ook te beluisteren bij onze collega's van AE Media voor gemeente Nijkerk en Barneveld. Gemeente Harderwijk neemt voorlopig geen nieuwe aanvragen voor vrijstelling van onderwijs in behandeling. Dat heeft wethouder Marcel Compagne bekendgemaakt na vragen van D66. In Harderwijk maken momenteel ongeveer 20 kinderen gebruik van een wettelijke regeling waarmee ouders hun kinderen kunnen vrijstellen van schoolbezoek. De gemeente heeft daarbij nauwelijks mogelijkheden om te controleren hoe het onderwijs aan deze kinderen wordt ingevuld of hoe hun ontwikkeling verloopt. Volgens de wethouder is de huidige wetgeving uit 1968 verouderd en biedt deze onvoldoende mogelijkheden voor toezicht. Harderwijk wil daarom eerst meer duidelijkheid vanuit Den Haag. Een geplande behandeling van nieuwe wetgeving in de Tweede Kamer is echter uitgesteld tot na het zomerreces. De gemeente wil in de toekomst beter inzicht krijgen in de redenen voor een vrijstelling en ook de ontwikkeling van de betrokkenen kinderen. Ingrijpen is momenteel alleen mogelijk via het Centrum voor Jeugd en Gezin of wanneer er signalen van zorg binnenkomen. Met het besluit volgt Harderwijk een ontwikkeling die eerder ook in Den Haag zichtbaar werd. Nou, dat is allemaal ook vandaag dus in de bladen, zo zien we weer. Goedemorgen, Sir Cliff Richard staat voor je klaar met Dreaming. Eerst nog even terug naar de doorbraak wat betreft de man afkomstig uit Enkhuizen. Hij deed ook mee met het...

de zeggen Sir hè, op de radio. Sir Cliff Richards, Dreamin. Daarvoor hadden we nog een andere succesvolle man op de radio. De doorbraak voor Cloud. De man op vroeger gaat Enkhuizen. En dat deed het met de doorbraak Lada. Het is inmiddels eens even kijken, bijna 8:30. En de stelbusje is gistermiddag rond 4:15 tegen een boom aangereden in Ermelo. Het eenzijdig ongeval gebeurde aan de Drierweg. Volgens de 112-verslaggever daar te plaatsen moest de bestuurder uitwijken voor een tegemoetkomende automobilist. De bestelbus kwam in de berm terecht, begon te rollen en kwam aan de andere zijde van de weg tegen een boom tot stilstand. De gewonde geraakte automobilist is ter plekke behandeld. Een ziekenhuisopname was daardoor niet nodig. De bestelbus liep wel dusdanig schade op dat deze moest worden afgesleept. De politie onderzoekt de verdere toedracht van het ongeval. Zo laat onze collega het weten van GLD. Zodat ook de headlines aan het nieuws. Eventuele files worden overbij gepraat door de mensen van de ANWB. Dan is het tijd voor de Roy Orbison plaat. We doen dat met Oobie Doobie. Eerst nog even terug naar de hits van dit moment. Nog heel even geduld, dan komt het nieuwe album uit. En de singletrack vanaf dat album is al gelanceerd een aantal weken geleden. Dit zijn de Stones met In The Stars.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben met 3-1 gewonnen van Polen, maar zijn toch nog niet geplaatst voor het WK. Oranje moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer: op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien. Het wordt 15 tot 18 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits stelt in het midden van het land ook maar weinig voor. Er staan een paar korte dagelijkse files. De meeste oponthoud zien we op de A27 van Almere naar Utrecht. Voor Eemnes staat 3 kilometer file en dat kost je een kleine 10 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTL.

Roy Orbison, vaste brug in de Veluwse top na de headlines van 20:30. Hoebidoebi. ING gaat kunstmatige intelligentie op grotere schaal inzetten bij de beoordeling van hypotheekaanvragen. De bank heeft hiervoor een eigen AI-model ontwikkeld dat hypotheekmedewerkers ondersteunt bij hun werk. De technologie bekijkt de aangeleverde gegevens en doet suggesties voor de beoordeling van een aanvraag. Volgens ING zorgt dit voor een sneller proces, minder fouten, maar ook meer tijd voor ingewikkelde dossiers. Momenteel wordt het systeem getest door 50 hypotheekmedewerkers. De eerste resultaten zijn volgens de bank positief en daarom wil de bank de toepassing deze zomer gaan uitbreiden. De bank benadrukt dat kunstmatige intelligentie alleen een hulpmiddel is. De uiteindelijke beslissing over het wel of niet verstrekken van een hypotheek blijft altijd in handen van de medewerker. Volgens de berichtgevingen is de bank de eerste Nederlandse bank die AI op deze schaal gaat inzetten bij hypotheekbeoordelingen. Verwacht wordt dat andere banken het voorbeeld snel zullen gaan volgen. Zo schrijven ze dat allemaal ook in de bladen wat betreft vandaag. Ja, daar gaat hij weer. Op de vroege woensdagmorgen eventjes inhaken en uit volle borst meezingen met Marco Schuitmaker.

grote zingel van Marco Schuitmaker. En dat deden we met de Engel bewaarde. Ik heb twee files voor je. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Een kleine 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dat allemaal door een ongeluk. Rechte rijstrook is dicht op de A1. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld kom je in de file te staan. A28 Amersfoort richting Zwolle. Ruim 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Nou, we beginnen vandaag zonnig en droog, maar dat rustige weer houdt niet lang stand. In de loop van deze woensdagochtend neemt de bewolking toe en tegen het einde van de ochtend groeit de kans op de eerste buien. Vanmiddag wordt het wisselvallig met meerdere buien. Daarbij is ook kans op onweer. Hagel, windstoten tot zo'n 60 km per uur en plaatselijk veel regen in korte tijd. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien. Het KNMI heeft trouwens voor vanmiddag tot 6 uur code geel afgegeven. Bij meest matige westenwind wordt het niet warmer dan 17 graden. Vanavond trekken eerst nog een aantal buien over onze provincie, maar later in de avond wordt het vanuit het westen wat droger. De dag na donderdag blijft een lange tijd droog, al kan lokaal een bui vallen. De temperatuur daalt al ongeveer 10 graden.

eerste vraag die ik zou stellen aan Tino Martin is eigenlijk... Ben jij ook dom geweest eigenlijk? Wow. Zou die zijn wilde haren nu inmiddels kwijt zijn geraakt? Hij heeft natuurlijk best wel domme dingetjes gedaan natuurlijk. Hè? Ja, wat een... Met zijn nieuwe single hier op dit spreekt. Jong en dom geweest. Het is inmiddels, eens even kijken, bijna 10 minuten voor 9. Onze gemeente Nunspeet heeft vorig jaar ruim 3,6 miljoen euro overgehouden. Toch is er volgens het gemeentebestuur geen reden voor een feestje. Het grootste deel van het overschot is namelijk ontstaan doordat geplande projecten, maar ook investeringen, vertragingen hebben opgelopen. Van het totale bedrag is ruim 2,7 miljoen gereserveerd voor werkzaamheden die alsnog uitgevoerd moeten worden. Zo liep onder meer de aanleg van een parkeerplaats en ook de verplaatsing van de buitenbak bij Sportpark Hulshorst vertraging op. Na diverse reserveringen voor onder andere onderwijshuisvesting en ook betaalbare woningbouw blijft uiteindelijk ongeveer 355.000 euro over. Uit dat betreft de gemeente vrij kan gaan besteden. En daarnaast moest Nunspeet vorig jaar 1,7 miljoen euro extra reserveren voor de overdracht van wethouderspensioenen aan het ABP. Dat geld blijft beschikbaar voor de pensioenen, maar ja, kan niet meer worden ingezet voor gemeentelijke projecten. Ondertussen kijkt gemeente Nunspeet vooruit naar financieel uitdagende jaren. De gemeentes die krijgen de komende jaren te maken met minder geld vanuit het Rijk, hoewel de grootste financiële tegenvaller voorlopig is doorgeschoven naar 2028, verwacht de gemeente dat voorzichtig financieel beleid noodzakelijk blijft. Zo meldt ze maar ook vandaag dus via de nodige regiobladen. Nou goed, in ieder geval, het zijn de nodige eurotjes. Volgens mij heeft Nunspeet altijd wel een goede wethouder natuurlijk op financiën gehad. En of dat daadwerkelijk ook de komende periode weer gaat gebeuren. Nou, als alles mee zit, wordt het helemaal duidelijk wat betreft de nieuwe wethouderfuncties en zo. En volgens mij is de kogel zo goed als door de kerk en gaat niemand minder van gemeentebelang de financiën regelen. En dat is Mark Konings, heb ik me laten vertellen. Goed, in ieder geval, dit was het voor vandaag weer. Wat betreft vroeg in de ochtend, de Veluwe start op zo dadelijk. Hij is inmiddels gearriveerd. Ja, je wil het niet geloven, hij staat buiten gewoon een sigaret. Redje te roken. Ja, de jeugd van tegenwoordig zit weer aan zo'n stikkie. Nou ja, geen stikkie, dat is heel wat anders natuurlijk, maar wel iets van nicotine en zo naar binnen aan het inhaleren. Oftewel, Roy Schimman is jouw ochtendkrachtpresentator tussen 9 en 12 uur. Er kan weer gestemd worden op één van de drie, dus bij deze weer van harte welkom. Vanmiddag ben ik bij je terug tussen 12 en 2 met Eet u Smakelijk en tal van andere programma's tot vanavond 12 uur hier op Radio Nunspeet. En de Veluwe stop is er, zoals gebruikelijk, morgenochtend weer om 7 uur. Maak er een mooie woensdag van. Blijf luisteren naar de stem van de Veluwe. En wat betreft het laatste nieuws en de lekkerste hits, dag in dag uit proberen we die jat voor te schotelen.

0: de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
0: Elke maandag samen aan de lange tafel. Reserveer via soerelepe.nl. Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
2: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
0: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
3: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
4: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
5: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
4: Kringloopwinkel, de cirkel.
5: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
7: Lunch, diner, borrelen en stappen.
8: Café De Stoof in Nunspeet is dé plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerenschnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's bent,

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio, vernieuwd. Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker, Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos-groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog een paar korte files in het midden van het land die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Eén opvallende, en dat is die op de A27 van Almere naar Utrecht. Bij Eemnes gebeurde eerder een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een klein half uur. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het Zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het weer, eerst nog droog, vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. In Johannesburg zijn zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen bij een schietpartij. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie opende een groep van 10 zwaar bewapende mannen het vuur op een menigte in een sloppenwijk in het oosten van Johannesburg. Volgens een lokale nieuwszender werden de mannen door een witte auto afgezet. Nadat ze hun vuurwapens hadden leeggeschoten, gingen ze er in diezelfde auto weer vandoor. Er zouden nog geen arrestaties zijn verricht. President Rama van Albanië houdt ondanks felle protesten toch vast aan de bouw van een luxe resort midden in beschermd gebied. Het complex is eigendom van de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ivanka Trump en haar man Jared Kushner waren gevallen voor de ongereptheid en de prachtige natuur. Daar leven nu nog flamingo's, schildpadden en de monniksrob, een bedreigde zeehond. Milieubeschermers en burgers zijn woedend over de plannen. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het Zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. In Johannesburg zijn zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen bij een schietpartij. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie opende een groep van 10 zwaar bewapende mannen het vuur op een menigte in een sloppenwijk in het oosten van Johannesburg. President Rama van Albanië houdt ondanks felle protesten toch vast aan de bouw van een luxe resort midden in beschermd gebied. Het complex is eigendom van de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Non-stop. Non-stop. Brons. Gaat voor goud. Barneveld, Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Non-stop brons. Gaat voor goud.
1: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1

0: gaat voor goud.
1: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld.

0: service in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Die begon in 1882 onder leiding van de architect Francisco de Paula del Villar. Een jaar later nam Antonio Gaudí het werk over. Bij zijn overlijden in 1926 was de basiliek nog maar voor een kwart klaar. Er wordt al bijna anderhalve eeuw aan de La Sagrada Familia in Barcelona gewerkt. Voor de derde keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. De bewoners waren thuis, niemand raakte gewond. Wie of wat er achter de explosie zit, is niet bekend. De politie onderzoekt of er verband is tussen de drie ontploffingen. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Sinds 11 mei is het Vondelpark het eerste gebied in Amsterdam waar niet meer op een fatbike mag worden gereden om zo de overlast tegen te gaan. De eerste 2 weken na het ingaan van het fatbikeverbod kreeg je eerst nog een waarschuwing. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1

1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.

Non-stop brons. Gaat voor goud. Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Voor de derde keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Non-stop. Non-stop. Brons. Gaat voor goud. Lokaal nieuws en de beste muziek. AN Radio is thuis in jouw regio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. In het zuidoosten is er kans op hagelstenen en zware windstoten. Code geel geldt tot 8 uur vanavond in de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. Vorige week bleek dat de meeste lidstaten er klaar voor zijn om het pact uit te voeren, maar dat geldt niet voor alle lidstaten en dat wordt door de Duitse sociaaldemocraat Birgit Sippel teleurstellend genoemd, omdat de landen er maar liefst 2 jaar de tijd voor hebben gehad. De Zweedse Europarlementariër Thomas Tobé laat weten dat het Europees Parlement, de Europese Commissie en de agentschappen hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar de lidstaten hebben dat nog niet volledig gedaan. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. De waterreservoirs zouden schade hebben opgelopen. Volgens de staatstelevisie gaat het om 20.000 inwoners in de regio en dat met een buitentemperatuur van 45 tot 50 graden Celsius. Er worden manieren gezocht om de inwoners in het gebied te helpen. De VS en Iran hadden een staakt het vuren afgesproken, maar omdat er een Amerikaanse helikopter zou zijn neergehaald, voerde de VS toch weer aanvallen uit. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.
2: Hier ben ik geboren.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. Het gaat om de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Onweer heeft op verschillende plekken in het land voor problemen op het spoor gezorgd. Zo reden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht, maar ook op andere trajecten waren problemen ontstaan. ProRail onderzoekt de schade en naar verwachting zullen de problemen vanaf nu weer verholpen kunnen zijn, laat een NS-woordvoerder weten. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Afgelopen nacht heeft Oekraïne in de haven van Mariupol verschillende voorzieningen aangevallen. Kiev laat weten dat hierdoor het gebruik van de haven door de Russen aanzienlijk beperkt is. Tegelijkertijd viel Oekraïne ook andere delen van Rusland aan. Onder meer in de regio Vladimir werden olievoorzieningen geraakt. Op de door Rusland ingelijfde Krim raakte een geschiedenismuseum beschadigd. Rusland beweert 326 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Borkhoijby, wordt niet tijdelijk op vrije voeten gesteld om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Het Noorse gerechtshof stemde tegen het verzoek. De kroonprinses leidt aan een chronische longaandoening en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Marius zit sinds februari in de gevangenis op verdenking van tientallen misdrijven, waaronder verkrachtingen. Door het Noorse Openbaar Ministerie is een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden geëist. Maandag volgt de uitspraak. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden in de regio. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Onweer heeft op verschillende plekken in het land voor problemen op het spoor gezorgd. ProRail onderzoekt de schade en naar verwachting zullen de problemen vanaf nu weer verholpen kunnen zijn, laat een NS-woordvoerder weten. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Afgelopen nacht heeft Oekraïne in de haven van Mariupol verschillende voorzieningen aangevallen. Kiev laat weten dat hierdoor het gebruik van de haven door de Russen aanzienlijk beperkt is. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Borg-Hoijby, wordt niet tijdelijk op vrije voeten gesteld om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder Tennet meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Het advies luidt daarom aan de overheid dat er haast gemaakt moet worden met subsidieregelingen voor de productie van stroom. Het verwachte tekort komt door de alsmaar toenemende vraag naar elektriciteit. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten, omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. Deze zouden in 2027 en 2028 voor een opknapbeurt in aanmerking komen, maar de minister bekijkt nu welke projecten door heel Nederland voorrang gaan krijgen. In de herfst wordt hier meer over bekendgemaakt. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. De verdachte zal niet op borgtocht vrijkomen. Juridische bijstand heeft hij geweigerd. Afgelopen maandag vond de mesaanval in de Noord-Ierse hoofdstad plaats. Het slachtoffer, een 40er, raakte ernstig gewond. Hij heeft verwondingen aan zijn rug en nek, schade aan zijn rechteroog en zijn linkeroog heeft hij verloren. De aanval leidde in verschillende steden tot protesten. In Belfast liep dit uit de hand en ontaarde in de nodige rellen. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Als het allemaal meezit, wil het KNMI er in 2027 mee starten. Tot 20 mei van dit jaar was wettelijk vastgelegd dat er alleen per provincie mocht worden gewaarschuwd. Dat is ondertussen aangepast. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Er ligt daar een modderspoor op de weg, er zijn nu opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AN Radio. De stem van jouw regio.
1: AN Radio.
0: AN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regioactueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Premier Rob Jetten vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. Volgens Jetten moeten de twee landen volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel. De bondspresident had het over thema's waar zowel Duitsland als Nederland aan moeten trekken. Energie, sociale zekerheid, huizentekort en migratie. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Met dit cijfer komt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Deze organisatie zet zich in voor rechten van migranten. Onder de doden 142 vrouwen en 129 kinderen. Vorig jaar verloren bijna 3100 mensen het leven bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. Afslankmedicijnen zijn populair in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6% van de huishoudens gebruikt minstens 1 persoon afslankmedicatie. Een jaar geleden was dat nog ruim 4%. Gebruikers van gewichtsmedicatie hebben minder trek en geven daardoor minder geld uit aan tussendoortjes. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het slachtoffer had kritiek op de alsmaar groeiende invloed van het leger op de overheid. De 4 verdachten gooiden in Jakarta zuur in het gezicht van de actievoerder. Mensenrechtenactivisten vinden de straf te mager. Zij willen dat justitie ook onderzoek gaat doen naar degenen die opdracht voor deze aanval hebben gegeven. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A28 Amersfoort-Utrecht heb je tussen Den Dolder nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Over en out.
1: Lokaal nieuws en de beste muziek.
2: De stem van jouw regio is A1 Radio.
3: Hoe weet je dat? Hoe weet je dat ik 's avonds niet huil? Hoe weet je dat?

weet je dat? Dat ik minder televisie kijk. En dat het vluchten erg op ambitie lijkt. En dat ik niet meer naar de films ga. En veel te hard op het album van Willem ga. Liever was ik weer die hele man.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Premier Rob Jetten vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: My soul, sisters. Let me hear.

0: in Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Ghanese die een veertiger zwaar verwonden, ontstonden gewelddadige rellen in Belfast. Er werd brand gesticht en ook zou de veiligheid van mensen van buitenlandse komaf in het geding geweest zijn. Het geweld heeft het openbaar leven in de regio ontregeld. De eerste verdachte van de rellen, een 39-jarige man, moet vandaag al voor de rechter verschijnen. De Amerikaanse president Trump vindt dat Iran de prijs moet betalen voor het niet voor elkaar krijgen van een vredesakkoord tussen de landen. Dit schreef hij op zijn sociale media-platform nadat de VS nieuwe aanvallen op Iran hadden uitgevoerd. Volgens de VS was dit een reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter door Iran. Tegen Fox News zei Trump dat hij mogelijk opdracht zal geven voor nieuwe aanvallen op bruggen en energiecentrales, omdat Iran maar niet opschiet. De drummer van Queen, Roger Taylor, komt met een nieuw album getiteld Violence Insane in a Beautiful World. De plaat verschijnt op 18 september. Taylor laat weten dat het album een overkoepelend thema heeft, omdat het lijkt of de wereld op dit moment compleet gek geworden is. Het is gewoon afschuwelijk, er is veel krankzinnig geweld, aldus de Queen-drummer. Na het uitbrengen van het album gaat Taylor op tournee in het Verenigd Koninkrijk. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet laat zijn licht schijnen over pepperspray en hoe vrouwen in sommige gevallen toestemming kunnen krijgen om dit middel bij zich te mogen dragen. In Noord-Ierland hebben de autoriteiten 3 personen opgepakt na de rellen die gisteravond plaatsvonden. Verwacht wordt dat er nog meer arrestaties zullen volgen. De Amerikaanse president Trump vindt dat Iran de prijs moet betalen voor het niet voor elkaar krijgen van een vredesakkoord tussen de landen. Dit schreef hij op zijn sociale media-platform nadat de VS nieuwe aanvallen op Iran hadden uitgevoerd. De drummer van Queen, Roger Taylor, komt met een nieuw album getiteld Violence Insane in a Beautiful World. De plaat verschijnt op 18 september. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Er ontstond discussie over de aanpak en de maatregelen die genomen moesten worden. Volgens Koolmees botste het tussen de ministers die het belang van de zorg voor ogen hadden en ministers die naar andere belangen keken. Koolmees verklaarde ook buikpijn te hebben gekregen van de invoering van de avondklok. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. De man vermoordde het dier op straat door het te schoppen en te slaan. Hij werd daarop gearresteerd en aangeklaagd door zijn ex-partner en verschillende dierenbeschermingsorganisaties. De man wordt beschuldigd van dierenmishandeling en huiselijk geweld. In Spanje vallen aanvallen op huisdieren van partners onder afgeleid geweld. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Het koelt af naar een graad of 8. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in het midden van het land niet zoveel files. Op de A50 heb je wel 10 minuten oponthoud van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A12 richting Duitsland sta je tussen Arnhem en Duiven 5 minuten in de file. Je hebt ook 5 minuten oponthoud op de N305 van Almere naar Dronten bij de afrit Harderwijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: over Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
2: Young Money.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Het koelt af naar een graad of 8. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vandaag was al beter dan het was.
1: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio. Yo.

Aardeveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media, met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers nog plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Wat wel opvalt nog is de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Want bij Leusden is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Vanaf Soesterberg is de vertraging een kwartier. Bij Leusden is de rechterrijstrook dicht. Verder sta je nog 10 minuten in de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En ook op de A325 staat nog file. Van Arnhem naar de Duitse grens is het oponthoud bijna 10 minuten tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: AE Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Show.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Molenaar. Molenaar. Nou, hij zit hier tegenover me, hoor. Molenaar. Stel jezelf maar even voor.
1: Johannes.
0: Oh.
1: Is dat het officieel? Dat is mijn officiële naam, inderdaad. Ah. We noemen hem Johnny.
0: Ja, precies.
1: Maar dat is... Ja, ik bedoel Karsten en John.
0: Ja.
1: Maar mijn naam is later een beetje veranderd naar John.
0: Ja.
1: Maar officieel heet ik eigenlijk Johnny.
0: Johnny?
1: J-O-H-N-N Griekse I.
0: Oh, echt waar?
1: Dat is echt waar, ja.
0: Nou, Johnny is het dus inderdaad. Molenaar. En wie is hij? Hij is de man naast mij. En vanaf 7 uur zijn wij samen een brei. Want van 7 tot 9 gaan wij keihard op die antenne allebei.
1: Karsten van Dijk.
0: En John Molenaar.
2: Yeah, right on, baby!
0: In het programma...
1: dat zijn weerga
0: niet
1: kent.
0: Ik heb dit spelletje overigens net in het bos gedaan met mijn vrouw. Maar die was er na 3 zinnen klaar mee.
1: Ik heb nog een programma-idee.
0: Dat je elke woord... dat je allebei maar 1 keer een woord mag zeggen. Ken je dat?
1: Ja, dat ken ik. Dat is ook wel een radiospelletje. Ik hoor dat ergens wel eens gebeuren.
0: Oh, echt? Oh.
1: Ik dacht eigenlijk, is het niet leuk als wij gaan proberen... onze gedichtentune live dicht te gedichten.
0: Dichte gedichten? Oh, hey,
1: dicht te dichten. Dus dat wij gewoon ter plekke een gedicht maken.
0: Oei.
1: En dat je omste beurt een zin moet doen.
0: Hmm. Oh, zo.
1: Of zo'n beetje,
0: ja, maar dan is de tweede altijd lul. Dan begin ik.
1: Dat hangt van het rijmschema af, ja, hoe je dat doet. Of een soort van plaat en zijn verhaal.
0: Want als ik nu begin, dan zeg ik... Hey, John, we gaan door tot 12:00.
1: Ja, je mag, dat is verboden. 12 in herfst. In herfst mag je ook niet doen.
0: Oké. Okay. Nog 1 plaatje en dan gewoon lekker beginnen?
1: We zijn er nou toch?
0: Ja! All Saints, dacht ik. En hoe heet die ook alweer? I know everything. Ja, 1997. Weer terug naar de jaren 90.
1: Oh, wow, lekker!
0: Oh, lekker. En dit is zo vergeten van All Saints.
1: Maar die hebben een partij goede nummers gemaakt.
0: Dat bekende

0: het nieuws. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. Twee andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de Zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Ik was bijna te laat, zag je dat?
4: Ah ja,
3: dat paard dat is al vertrokken hoor.
4: Het komt goed hoor.
3: Ik heb mijn lans alweer in mijn hand, hoor.
4: Heb je hem weer gesmeerd?
3: Ik heb hem weer gesmeerd.
4: Niet zo prikken, pas op.
3: Ik rijg er weer wat hits aan.
4: Hij is ook weer scherp, hoor.
3: En dan gaan we weer John Molenaar.

0: zonder zadel.
1: Oh.
0: Maar dat deed toch een beetje zeer.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ze breken een lans voor goede muziek. Verrassen je graag met een maffe rubriek.
1: Ik heb ook leuke muziek allemaal, man. Ik heb de KLF ook klaarstaan.
0: Oh ja, gaan we weer naar de 90's?
1: Ja, we gaan gewoon weer naar de 90's. We zaten er net in en ik denk, ja, waarom blijven we niet gewoon even lekker in? Maar dit was toch niet de opening die ik bedoelde, John.
0: Wat bedoel jij voor opening dan?
1: Ja, vorige keer hebben we een hele
0: leuke... Ik heb precies deze gedaan vorige week.
1: Ja.
0: Samen op het paard over de Veluwe.
1: Echt waar?
0: Toen was het nogal zompig nat van al die buien. En vandaag was het natuurlijk weer... Het ging tekeer vanmiddag.
1: Ja.
0: Ik stond in die enorme kamperen- en sportwinkel waar ik werk, langs de A28. Dat hele gebouw begon te schudden van het onweer.
1: Oh, ja, heel op het dak, een uur hagel. Of 11 of zo.
0: Ja, ik weet niet meer hoe laat het was, maar dat ging rond een uur of 11 inderdaad.
1: Ja, want ik zat thuis allemaal de dingen uit te werken en te typen en te typen en te typen. Dat doe ik allemaal thuis, maar het werd donker. Ik moest licht aandoen inderdaad.
0: Het zijn allemaal extreme. Gisteren waren we aan het sporten hier bij AVN, bij de atletiek. En mijn dochter die had daar een clubkampioenschap. Maar op een gegeven moment, dat was wel grappig, begon het een beetje te regenen.
1: Yeah.
0: En al die kleine meisjes moesten dan hoog springen. Dus die namen een aanloop. Daar ligt dan die lat op een meter of anderhalf. Maar die woep, die baf, die gleden eronder. Die knallen tegen die lat aan. Het was helemaal niet meer veilig. Dus die kinderen allemaal met z'n allen naar binnen hollen. Als verzopen katten, doorweekt tot op de naad. Ha. Ja, de training viel een beetje... het water.
1: Ja, dat snap ik. En dat reminds me dat het van het gekke weer is. Ik had vorige week, was het natuurlijk ook al van het gekke weer. En toen heb ik er een liedje over geschreven. Maar dat heb ik helemaal niet meer gedaan, want we zaten toen, het was toen zo verschrikkelijk bommetje volle show. Zal ik dat zo meteen gelijk dan even doen?
0: Is het nu echt af? Ook? Je hebt echt nu een liedje?
1: Ik heb nu wel een liedje,
0: oh,
1: inderdaad.
0: Oh, wat leuk.
1: Maar zullen we eerst even het programmaboekje doornemen voor die honderdduizenden die natuurlijk luisteren op dit moment. Welkom allemaal.
0: Karsten en John, elke woensdagavond van 7 tot 9.
1: En hou hem vast, hè. Hou hem vast.
0: Nee, hou hem vast.
1: Die attentie waren.
0: Attentie!
1: Want elk half uur een gedicht. En dat is al de eerste om over 10 minuten.
0: Ja, oh ja. Ik heb weer zitten kauwen thuis op die gedichten.
1: Maar jij hebt weer limericks gemaakt.
0: Het is me weer gelukt om limericks te maken. Ik doe er ieder half uur doe ik er twee.
1: Kijk.
0: Limericks op de woonplaatsen in onze regio.
1: Oké, leuk. Ik heb nog wat over het WK. Jij ook, zo te zien.
0: Oh, nou, ik maak van alles mee rond dat WK.
1: Ik heb een nieuw spel bedacht.
0: Jij ook al?
1: Ja, jij ook?
0: Ja, ik heb ook een nieuw spel bedacht.
1: Oh.
0: Ja, wij weten nooit van elkaar wat we bedenken. Dat is mooi.
1: Ik heb iets met connecties.
0: Connecties? Ja, ik heb iets met sport.
1: Oh, ja. Ook leuk.
0: Ik heb een sportquiz die met alle sporten behalve voetbal te maken heeft.
1: Oh, nou, ik ben heel benieuwd.
0: Oké. Okay.
1: Dan heb ik ook nog, even kijken. Jij wil iets nog meer weten over het WK. Dan hebben we het over een snelheidsmeter. Wil jij nog een verhaal vertellen? Nog een verhaal van hieruit de buurt met vlaggetjes, WK-korts,
0: tentreuren. Dat past allemaal niet.
1: Krantjes speuren.
0: Het is
1: gaan
0: te
1: we
0: veel.
1: Doen. Keuzestress.
0: Overprikkeld.
1: Ik heb twee leuke cd's bij. Ik heb alleen maar verzamel-cd's bij me. Dus dat wordt ook leuk. Dan hebben we ook nog eens een verhaal misschien van Twan. Staat hier.
0: Oh ja, van mijn zoon Twan. Die heeft een verhaal getypt.
1: Naar mij is iets vernoemd de afgelopen week. Daar wil ik het ook nog even over hebben.
0: Er is iets naar Karsten van Dijk vernoemd.
1: Naar Karsten.
0: Een straat, een beeld, een munt, een land.
1: Ja, maar dat ga ik toch nog niet zeggen.
0: Oh,
1: dat ga ik nog niet zeggen.
0: Ik kan niet wachten.
1: Kom nog. Maar eerst het lied. Spannend, hè? Komt-ie dan.
0: Is dit een AI-gegenereerd lied wat nu komt? Of ga je het echt ter plekke... Ga het zelf doen.
1: Ik ga het live doen.
0: Oh.
1: Mag dat ook?
0: Nou, ja, ik vind het wel spannend. Of dat wel goed gaat.
1: Even kijken hoe dat gaat. Even deze erop. Zo.
3: Wat een gek weer, hè?
4: Regenzon, regenzon.
3: Wat een gek weer, hè?
4: Een regenzon, een regenzon.
3: Harderwin! Wat een gek weer, hè?
4: Regenzon, regenzon.
3: Harderwin! Wat een gek weer, hè?
0: Ik kan gewoon meedoen.
4: Regenzon, regenzon.
5: Harderwin! Harderwin, pas erop!
3: Wat een gek weer, hè?
4: Regenzon, regenzon.
5: Bliksem! Bliksem!
3: Wat een gek weer, hè?
4: Regenzon, regenzon.
1: Ja, dames en heren, het zijn die gasten die verrassen. Ja. Dat hoor je toch nergens? Dat hoor je nergens. Wat een gek weer.

0: is gonna rock you. Hoppakee.
1: Over het trainstation gesproken. Hoe gaat het eigenlijk met Nijkerk Centraal? Er is toch van alles aan de hand met verbouwingen? Ben je dan nog toevallig recentelijk geweest dat je een keer met de trein ging?
2: Ja, ik ben nog wel eens met de trein gegaan. Maar ze zijn dat pand inderdaad aan het opknappen. En ik hoop eigenlijk dat er een restaurantje in komt of zo. Want het lijkt me een hele leuke plek om daar te eten. Komt er af en toe een treintje voorbij. Het zou toch top zijn?
1: Nou, vind ik een leuke bestemming.
2: Ja.
1: Ik weet nog wel toen we hier...
2: Het is ook een mooi gebouw.
1: En er zat ook wel een zo'n treinwinkeltje, zo'n stationswinkeltje zat daarin.
2: Ja.
1: Toen kwam het leeg te staan. Een groot kraakband. Nee, het is helemaal niet gekraakt, maar dat was gewoon zonde. Zo'n historisch pand en dan leegstaand.
2: Ja, zonde, hè?
1: Zonde, ja. Wij zitten trouwens hier met de studio van A1 ook in een historisch pand. En dan zit er een radiostudio in.
2: Ja.
1: En dan komt de tv-studio.
2: Hier?
1: Ja, toch? Hierboven?
2: Oh ja, daar zijn ze mee bezig.
1: Televisiestudio van A1.
2: Ja, ik denk misschien heb jij nog vorige week even bij die vergadering erbij gezeten.
1: Nee, ik moest naar huis toe.
2: Oh, je moest
1: ja,
2: ook
1: ik moest naar bed.
2: Oh,
1: ja,
2: dat snap ik helemaal.
1: Ik lees de notulen dan
2: ik
1: wel.
2: Ik heb nog
1: maar
2: even die wedstrijd gekeken. Wat een verschrikking, hè?
1: Oh jee.
2: En afgelopen gisteren, eergisteren, was er nog zo'n wedstrijd. Die oefenpot, heb je die gezien?
1: Ik heb, bedoel je die van Nederland zelf tot tegen Oezbekistan?
2: Ja.
1: Met het uitzicht op het strand?
2: Ja.
1: Ja, dat was mooi. Dat uitzicht was mooi.
2: Ja,
1: wedstrijd
2: maar
1: niet, maar...
2: Nee, het was vreselijk.
1: Oh, het is wel erg.
2: Het was echt, ik denk, ja, als we die... Toch, ben ik dan heel negatief als ik denk van als we die poolfase halen, moeten we eigenlijk al blij zijn?
1: Nou, je mag in zekere zin wel blij zijn met dit soort wedstrijden. Ik dacht, dat was met die uitzwaaiwedstrijd ook zo.
2: Ja.
1: Toen we het heel moeilijk hadden tegen Algerije. Dit zijn wel wedstrijden dat je ziet wat er gebeurt.
2: Ja.
1: Als je bijvoorbeeld mensen gaat wisselen. En dat was bij die uitzwaaiwedstrijd zo. Dat zag er eigenlijk best wel stabiel uit met de opstelling. Totdat Koeman ging wisselen en Depay inbracht en andere spelers eruit.
2: Ja, toen werd het helemaal niks meer.
1: Daar bleef niks meer van over.
2: Nee,
1: toen had ik eigenlijk wel eerlijk gezegd de hoop dat het nu tegen Oezbekistan er een stuk stabieler uit zou zien. Dus het begon het ook wel, maar dat was ook eigenlijk vooral het begin.
2: Oh.
1: Daarna was het aangleuren niet meer waard.
2: Nou, gewoon 2 doelpunten, alleen maar een penalty. Ja, we weten wel, het penalty-trauma is over, want we hebben Cody Gakpo. Dat scheelt.
1: Ja, precies. Maar dat is sowieso een beetje onze hoop in bange dagen. Als Cody Gakpo gewoon goed speelt, dat is een beetje de Arjen Robben zoals we hem eerder hadden. Daar moet het dan het gevaar vandaan komen.
2: En dan ook die rode kaart en die keeper die uitvalt. Ik denk, ik werd er echt een beetje depressief van eigenlijk.
1: Maar weet je, ik haal het positieve eruit.
2: Oh, heel
1: want,
2: goed.
1: Ja, wat zeggen ze? Dat zeggen ze vaker. Een slechte generale.
2: Ja,
1: zet de boel op scherp voor
2: een
1: dat toernooi.
2: Een slechte generale.
1: Dat is best aardig trouwens.
2: Een generale.
1: Weet je waarom ik net op tijd bij de studio was... voordat onze uitzending om 7:00 begon?
2: Ja?
1: Ik moest nog van Ilse de pool, de toto, versturen.
2: Ah.
1: Want we doen mee met een hele grote club
2: WK-quiz.
1: Mensen. Met de WK-pool.
2: Hey.
1: En onze kinderen die hebben ook een pool ingevuld. Dus die moest op de mail en er moest betaald worden. Maar zodra er iets digitaal moet gebeuren... is Ilse bij ons meteen al van, oh, wil jij dat dan doen?
2: Oh, echt?
1: Dus ik moest dat dan doen.
2: Oh, jee.
1: Dus ik moest een betaling doen via
2: Boom. Hoe oud is ze? 70?
1: dat is net een boomer.
2: Ja.
1: En de betaling ging via Bunk. Ken je Bunk?
2: Oh ja, dat is een bank.
1: Ja, dat is gewoon een bank.
2: Bunk is een bank.
1: Je moest dan een linkje volgen in de e-mail.
2: Bunkert van geld, hoor. Dat is echt niet normaal. Hé, maar dat brengt mij gelijk naar de vraag die jij mij wilde stellen. John weet wat lekkere chips zijn uit de supermarkt. Ilse en de kinderen vinden die vies. Dus alles is voor John. Wat snijdt Karsten tijdens het WK?
1: Oh ja, die vraag had ik jou gesteld.
2: Maar ik denk, heb jij die chips dan meegenomen?
1: Nee, die is al op, die zak.
2: Ja. Nou, ben ik een goed heilig man zelf, hoor, gelukkig. Even kijken wat ik in mijn tasje heb.
1: Er komt hier een tas, een witte linnen tas komt erboven. Heb je meegenomen? Het knispert, het zijn M&M's, maar dan van het huismerk. Van Appie.
2: Ik vind M&M's echt te duur. Het is €4,80 of zo.
1: Die zijn duur geworden.
2: Dat is niet normaal, dat is bijna €5, hè? Ik weet niet. Maar
1: je hebt de pinda choco's van Albert Heijn mee.
2: Ja,
1: de gele dus, M&M's van de Appie.
2: Dat is, vind ik leuk om
1: lekker
2: te snijden. Maar eigenlijk, wat wij het meest doen, zijn kaasjes.
1: Kaas? Nou, ja, nou, gewoon blokjes kaas bedoel je?
2: Nee. Een brietje en
1: dat
2: soort zaken.
1: Ja, daar ben ik dan niet zo van.
2: Oh ja, wij wel, ja. En ik was net op het journaal dat sommige kaas, dat is heel gezond voor je. Blijkbaar.
1: Ja, dat soort onderzoeken. Weet je wie dat soort onderzoeken sponsoren?
2: De kaasmarkt.
1: De Unikaas, weet ik veel. Ja,
2: precies.
1: Weet je welke chips nou?
2: Ik heb ooit gewerkt bij de Unikaas. Weet je hoe ze me toen noemden?
1: Nou, 3 keer raden. Iets met je voornaam en dan maak je de kaas van.
2: Kaasten.
3: Kaasten en Joe. Karsten en John. Karsten en John. Karsten en John.
4: Hey, ja, mensen.
1: Hey, maar weet je nou welke chips het was?
3: Goedemiddag.
2: Nee.
1: Nee, want weet je wat ik tijdens het WK eet? Ik heb het weer ontdekt. De krokie.
2: Krokie?
1: De groene zak.
2: Oh, die is lekker.
1: En ja, dat vind ik dus heel erg lekker.
2: Maar dat zijn hele oude, de bolognese.
1: De bolognese.
2: Ah.
1: En dat komt...
2: Ik zat nog te denken, waar ken ik ze van? Ik ken het nog ergens van vroeger. De groene chips.
1: De groene chips van Krokie.
2: Ik heb weer een mapje gevonden van iemand, geloof ik.
1: Wat grappig.
2: Ja, lekker, hè? Allemaal geluidjes weer.
1: Dus ik had die zak meegenomen. Ik dacht, oh, dat vind ik zo lekker. Want vroeger kreeg je op school bij verjaardagen... tegenwoordig knutselen ze van alles... en dan krijg je complete snoeppakketten en cadeautjes op. Dan krijgen die kinderen.
2: Ja.
1: Heel overdreven. Maar in onze tijd, in de 90's... Ik weet niet wat ze bij jou op de basisschool uitdeelden... maar bij ons kwamen ze met van die grote chipsdozen van Krokie...
2: Oh,
1: en dan had
2: nee.
1: je een rode doos, je had een blauwe doos en een groene doos.
2: We hadden alleen maar bananenbootjes.
1: Ah nee, altijd?
2: Ja, altijd bananenbootjes.
1: Nee, we hadden altijd chips. En daar ben ik al geconditioneerd door Krokie. En sindsdien vind ik de groene chips toch iedere keer weer het lekkerst.
2: Ja, bolognese kan wel lekker zijn, hè?
1: Dus ik kom thuis met die zak. Ik zeg, ja, mogen we wat proeven, zeggen die kinderen. En allebei, gadverdamme!
2: Ja, vonden ze het niet?
1: Nee, ja, ik zeg, top, alles is voor Bassie dan. Ja. Helemaal goed, kom maar door.
2: Als je toch zo lekker aan het lullen bent.
1: Pio.
2: Komt-ie. Hop, hop.
1: Ja,
2: kom maar.
1: Oh ja, Limericks.
2: Ik ben er klaar voor.
1: Nou, ik moet hem even erbij halen. Ik heb namelijk Limericks geschreven.
2: Ik
1: op plaatsen uit de regio.
2: Ja.
1: Vorige week had ik er wel 8 had ik er gedaan.
2: Ja.
1: En er bleven nog wat plaatsen over. Dus ik heb Leusden, Kootwijkerbroek, Nijkerkerveen. Nou, we beginnen met Leusden in ieder geval.
2: Nou, ik ben benieuwd. Hartstikke leuk. John Molenaar met de Limericks. Vanaf te zijn, maar hier zijn ze weer.
1: Er was eens een kerel uit Leusden.
2: Ah, Leusden?
1: Die heimelijk op Pornhub rondneusde.
2: Wat is dat?
1: Oeps, niet anoniem, zijn vrouw kon het zien...
2: Oh.
1: Waarop hij zijn reukorgaan kneusde.
2: Oh!
1: Dan krijg je klappen, hè? Je moet wel incognito. Oké, ik ben nog eentje. Er was eens een agent uit Kootwijkerbroek.
2: Kootwijkerbroek.
1: Die was heel erg druk met moordonderzoek.
2: Onderzoek.
1: Ik weet het moordwapen, die is van die knapen. Hier ligt Karsten en John's rijmwoordenboek.
2: Oh! Ik dacht dat je zou zeggen onderbroek, maar gelukkig niet.
1: Ja, maar je moet ook het aantal Kootwijkerbroek, moordonderzoek, ja. Rijmwoorden... Oh, dat moest wel passen natuurlijk.
2: Ik dacht, het wordt inderdaad onderbroek, iemand gaat dood van die stang.

0: Is dat nou lekker?
1: Gaan eten.
0: M&M's van de appie, is dat nou lekker?
1: Ja, ik heb er net één op. Pak er nog een. Eten op de radio is slecht zo ooit, hè?
0: Dat is niet heel slecht.
1: Nee.
0: Hebben ze ook bruine M&M's? Vind ik eigenlijk lekkerder dan de gele.
1: Ik heb een bruine hier.
0: Ja, maar ik bedoel zonder pinda's erin, maar met alleen chocola. De bruine zak.
1: Denk het wel.
0: Oké, goed, toch eens kijken.
1: Ik hou van pinda's.
0: Heb je nog een gedicht voorbereid?
2: Vannacht, 5 uur geslapen. Dus misschien zit ik af en toe een beetje te gapen. Moet ik wat enthousiasme bij elkaar rapen? Maar als ik de ridder jingle hoor, pak ik direct mijn lans, mijn stille wapen. Galoppeer ik op mijn paard over de hei langs de schapen. Als ze niet opzij gaan, dan roep ik aan de kant, rare papen. Dat is een mild scheldwoord. Dat ik dan roep tegen die schapen. Ik draf naar de studio. Ik zal mijn keel nog 1 keer schrapen. En maak het nu niet te laat. Want misschien kan ik vannacht dan wat bijslapen.
0: Was je zo moe dan?
1: Zo, ik ben kapot vandaag.
0: Al. Ja.
1: Ik ben ook niet te genieten was ik vandaag, hoor, op bepaalde momenten. Applaus.
0: Ja, ik zag het ook echt. Ik zag je echt over de Veluwe gaan, hoor, met je paard.
1: Ja, hè?
0: Dat is ook toch wel beeldend. Dat is leuk hoe dat dan werkt.
1: Lekker, hè?
0: Nou, toch weer goed wezen te dichten. Maar
1: ik heb dit denk ik om 4:15 vannacht ook dus gewoon geschreven.
0: Ja, ik had al het vermoeden dat je dat op dat soort tijdstip had gedaan. Ja. Dat ga je dan doen. Gewoon je bed uit en schrijven. Ja, ja hartstikke lekker. Goed, heel creatief bezig geweest.
1: Hebben we dat ook weer gehad, toch?
0: Prima.
1: Nou, jingles hebben we wel gehad. Zullen we toch maar een keer weer een plaatje doen even?
0: Oh, doen we ook nog wel eens iets muziek tussendoor. Ja.
1: Even kijken. Ik scroll even in het wilde weg. Oh, hier heb ik echt zin in. Het is ook wat rustiger. Een unplugged plaatje van Nirvana.
0: Oh ja.
1: Ja, en dan niet
0: het legendarische album.
1: Juist, MTV Unplugged.
0: Ja.
1: En dan niet degene die je altijd hoort, maar gewoon even een andere.
0: Zoals we wat vaker doen op A1.
1: Ja, Lake of Fire. Het leek een andere plaat te zijn.
3: Nee, Blake moet het dan zijn natuurlijk.
0: Wow. Stop je dan nou weer zo'n M&M in?
1: Ja.
0: Kan toch niet, man?

0: Thank you.
1: Graag gedaan, Kurt. Mooi dat je vanuit de hemel toch even ons nog aanspreekt. Nirvana, MTV Unplugged. Ik zet hem af en toe toch nog op. Ik heb pas zelfs de LP gekocht, de dubbel LP. Normaal gesproken is hij enkel LP. En dan heb je al de rehearsals er en zo op.
2: Oh ja?
1: Ja, sorry, ik ben gewoon een nerd.

0: beginnen, hè, van die stomme M&M's. Want ik zit me kapot te vreten gelijk.
1: Ja, dat is hoe suikers werken. Als je er eenmaal aan begint met dat spul, je blijft vreten.
0: Sugar. Ja.
1: Kun je, als je gaat plassen, even een vraag, kun je dan zelf je piemel nog zien eigenlijk?
0: Nou.
1: Of moet je om je buik heen kijken?
0: Nee.
1: Nee, ik geloof daar niks van.
0: Net.
1: Ik zat dus die krokie, groene krokie op te eten.
0: Toen kon je je buik niet meer zien.
1: Nou, maar serieus. Iedere avond dan doe ik een kommetje. En dan doe je dat om 10:30, 10:30 s'avonds. Want dan krijg je toch weer even een craving.
0: Ja.
1: En, maar dat is natuurlijk heel slecht voor je. Als je s'avonds laat voor het slapen gaan, dan gaat snaaien.
0: Ja, zeker.
1: Echt heel slecht.
0: Zometeen dan, voor jou speciaal, John. Een plaatje. Dan hoef je het niet te eten. Over suiker.
1: Oeh ja. Waarom hebben we eigenlijk zo'n droevig muziekje eronder? We gingen toch krantjes speuren?
0: Ja, we gingen krantjes speuren. Zal ik iets leukers opzetten?
1: Ja, want ik heb hier goed nieuws. Het tweede G-elftal van NSC Nijkerk is kampioen. Van NSC.
0: Wat?
1: Dat zijn de G-voetballers. Voetballers met een handicap. Dus even kijken. Het was groot feest op de sportpark De Burgt. Het tweede G-team, G2 heette zij, G2... die zijn zaterdagmiddag in de derde klasse kampioen geworden. En er staat hier een grote foto op en er wordt gejuicht. En er zijn ook mensen erbij.
0: Juichen!
1: Juichen!
0: Juichen!
1: Wat fantastisch. Louis van Gaal staat hier niet bij. Nee, ik zie... maar dat hartstikke leuk, man. De begeleider is erbij. Het kampioenschap onderstreept het succes van het G-voetbal binnen NSC. En pinda's komen hier ook nog voorbij. De afgelopen jaren is de afdeling enorm gegroeid in zowel ledental als sportieve prestaties. En dankzij iedereen zijn inzet mag het team zich nu officieel de beste noemen. Nou, van harte gefeliciteerd.
0: Ik vind het een lang bericht.
1: Dat is wat voor jou, Karsten, jongen.
0: Wat? Voetbal? Nou,
1: geen voetbal. Dat is een beetje, daar kun je ook gewoon meedoen.
0: Gay voetbal.
1: Slecht. Heb jij wel eens een bezwaar ingediend tegen de plaatsing van een laadpaal of zo? Of wegafsluiting? Een bezwaar tegen dingen die de gemeente aan het doen is?
0: Ja, laatst nog tegen een boete. Want er stond ergens op een weg van 50, dat was in Leusden. En daar zou ik dan 110 hebben gereden of zo. Dus ik moest voorkomen bij de rechtbank in Arnhem.
1: Zo.
0: En toen heb ik toch wel even een brief gestuurd van... Hey, jongens, dat kan helemaal niet. En toen heb ik foto's. Kun je dan opvragen via internet, hè? Rijdt er een ambulance naast me? Ja.
1: Nee!
0: Hallo, dat zie je dan toch op die foto. Ik sta half in de berm. Die ambulance die scheurt voorbij en ik krijg die boete. Maar hoe dom kun je ook zijn als...
1: Maar dit is AI. Die lui werken helemaal niet meer, die boetes uitdelen. Die laten het gewoon door AI doen. Ik denk dat het daar is fout gegaan.
0: Ja, dat is zo raar. Maar ik heb daarna dus niks meer gehoord. Dan blijft toch altijd zo in je hoofd hangen, weet je wel.
1: Ja, dit soort dingen duren zo'n half jaar. Voordat je daar een bericht van hebt, serieus. Ja. Nee, er zijn fors meer bezwaarschriften in de gemeente Nijkerk het afgelopen jaar geweest. Oh. Klachten over laadpalen en wegafsluitingen. Daar ben je ook bij de Appie en de Intratuin. Was natuurlijk ook weer een wegafsluiting laatst. Dan willen ze van alles gaan verbouwen, toch ook, of niet?
0: Ja, geen idee. Maar als ze zo doorgaan, ga ik hun allemaal verbouwen. Nee, ze zijn heel die wijk bij mij in de buurt. Dat duurt geloof ik ruim 1,5 jaar. En dan worden alle wegen gaan eruit. Alle rioleringen. En alles gaat er opnieuw in. Dus dat is wel een projectje.
1: Oh ja, ze waren bij jou ter hoogte van de spoorlijn met het fietspad ook al bezig te graven. Ja, ter hoogte van het fietspad, al die...
0: Dat hoort bij dat project ook.
1: Ja, die buizen eruit.
0: Oh ja, dat is weer wat anders. Dat is weer van Leander, geloof ik. Zo, dat is even af en toe om te voelen dat je geen stroom kan hebben. Ik heb het idee dat... Nou, ik voel me zo negatief ineens. Maar ik heb het idee dat iedere week wel een keer... dat we een stroomstoring hebben de laatste tijd.
1: Ja, maar dat is echt waar. De vraag is niet meer of er een stroomstoring komt, maar wanneer?
0: De vraag is niet of je zelf überhaupt stroom hebt, maar wanneer, inderdaad.
1: Ik heb laatst een mega powerbank gekocht. Die moet ik af en toe wel even opladen.
0: Oh ja.
1: En dan kunnen we in elk geval nog iets doen met de mobiel.
0: Ik zit ook wel te kijken naar zo'n thuisbatterij. Maar dat is nog lang niet wat het geweest is allemaal natuurlijk. Want wij hebben zonnepanelen.
1: Oh ja. Heb jij er veel te veel liggen, zonnepanelen?
0: Ja, 12 geloof ik.
1: En moet je nu ook betalen voor straks als je weer moet terugleveren?
0: Volgens mij nog niet. Je krijgt alleen niks meer terug. Dat is eerste instantie. En daarna misschien wel een keer.
1: Ze hebben nu zelfs ook al bepaalde apparaatjes worden ontwikkeld die zonnepanelen kunnen uitschakelen.
0: Oh ja.
1: Dat is toch ook de omgekeerde wereld?
0: Als de zon te hard schijnt, gaat hij uit.
1: Precies, dan gaat hij uit.
0: Wat een raar verhaal. Zal ik ook nog een berichtje doen?
1: Nou, wat heb je?
0: Nou, van 7 tot 12 december staat regio Nijkerk en Barneveld opnieuw in het teken van... het glazen thuis.
1: Oh ja.
0: Ja. En, leuk. Ik heb
1: dat is helemaal wat wij hier doen met de A1 Radio.
0: Ja, het glazen thuis, zei ik, dames en heren.
2: Het glazen thuis.
3: Ons doel is het geven van energie en een warm gevoel.
2: Vraag je favoriete plaat aan en doneer.
3: Wil jij geen plaatje aanvragen, maar gewoon doneren? Dat mag natuurlijk ook. Kijk op glazenthuis.nl en doneer.
0: Maar wanneer? 7 tot en met 12 december dus. Opnieuw... het glazen thuis tijdens een zesdaagse actie maken vrijwilligers live radio en televisie via A1 Media. Goed, daarmee halen zij geld op voor inwoners en initiatieven in de regio. Het thema van editie 2026 is...
1: No!
0: Ieder kind een kans.
1: Oh wauw, die moet allitereren. Hebben ze goed gedaan.
0: Ja, ieder kind een kans. Ja, lekker. De actieweek vorig jaar bracht €48.338,42 op. Dus het...
1: Hoeveel?
0: Bijna een halve ton.
1: Zo, kon ik ook vragen. Echt goed, zeg.
0: Ja, kon ik ook gelijk zeggen. Dat was iets makkelijker uitspreken.
1: Weet je waar kinderen ook een kans krijgen?
0: Nou?
1: In de beste bibliotheek van Nederland.
0: Ah.
1: En die nominatie... Die nominatie is binnengehaald door de Biep in Nijkerk. Die wou ik ook nog even meepakken in de krant. Het is een nominatie. Ja. Het zijn, even kijken hoeveel vestigingen zijn dat dan? 5.
0: Okay.
1: 5 in den landen. En Nijkerk heeft een kans van 1-5 om te winnen.
0: Oh. Hey,
1: top. En weet je, als er iemand wint ergens... of er wordt een gebouw geopend of iemand gehuldigd... dan staan ze natuurlijk op de foto met...
0: Hey, Tinet.
1: Zullen we even tellen hoe vaak Tinet erin staat?
0: Ja, ik gok 2.
1: Ik heb er 1 al binnen.
0: Oh.
1: We gaan even doorbladeren. Ik zie hier nog een blijspel in Appel. De buurtvereniging gaan daar weer een 27 juni. Oh, dus over een paar weken gaan ze daar weer optreden met een theateract. Ik heb wat mensen die ik daar ken. We waren ook nog uitgenodigd om te kijken.
0: Jij wordt overal uitgenodigd, hè? Bij de gemeenteraad.
1: Oh, ik ben uitgenodigd voor de gast van de raad. Dat is volgende week. Ik heb 2 keer Tinet. Die is nu bij het echtpaar van Breugelen. Die zijn 65 jaar getrouwd.
0: Oh.
1: En ik zie hier nog veel meer blonde dames. Maar er staat Tinet niet bij. Dit is het,
0: niet bij.
1: Het team van korfbal Sparta Jobs. Die heeft gewonnen en pakt de tweede titel. Gefeliciteerd. Nou, dat was de krant, jongens. Die,

0: maar zo'n lekker nootje, Gilles Molenaar.
1: Heerlijk genoten.
0: En met een beetje suikerlaagje eroverheen.
1: Dit is echt jouw snij tijdens het WK. Dus,
0: nee,
1: hè,
0: de... eigenlijk eten wij meestal kaasjes. Ja,
1: kaasjes. Oh, onze buren doen dat ook. Die hebben dan gaan we daar borrelen. Oh, ja. En komen er allemaal kaasjes op tafel.
0: Ja, toosjes.
1: En dan zit Ilse, die zit er ook helemaal van mee te genieten. En ik zit dan echt met lange tanden. Dan doe ik af en toe zo'n
0: hoekje.
1: Jij
0: bent gewoon echt van de chips.
1: Ja, ik ben echt, ja, chips. En, zoute stokjes.
0: Gadverdamme. Ga jij dan eerst die huizen... We hadden vroeger een jaartje van die kinderen. Die pakten dan die stokjes en gingen dat zout eraf knabbelen. En zetten ze die stokjes terug.
1: Nee.
0: Dat is de sfeer. En dan zie je daarna ome Jan. Die zie je gewoon dat stokje pakken. En die denkt, oh, lekker zo'n stokje. Hey, er zitten helemaal geen zouten korreltjes op. Misschien is dat nieuw.
1: En, oh,
0: heeft net, en dan heeft net handje heeft net al dat zout eraf.
1: Dat is vies.

0: yes?
1: Ja! Krijgen ja. we een nee? Of krijgen we een yes?
2: Het is de rubriek Keuzestress. Karsten heeft 2 cd's meegenomen.
1: Nee, ik heb 4 zitten er in dit pakket.
2: Oh, het is een 4 cd-box.
1: Het is Back to the 80s, volume 2.
2: Oh, vet. Die kon je dan op je cd-wisselaar leggen.
1: Ja,
2: alle 4.
1: Ik had dus eerst gewoon elke keer voor hier had ik cd'tjes van artiesten meegenomen. Maar ik heb nu een ander vakje ontdekt in mijn la. Want achter in mijn cd's waren mijn cd's tegen. Veel te lastig. Maar daar heb ik nog heel veel verzamel cd's. Dus ik ben bang dat de komende tijd er heel veel verzamel-cd's aankomen. En de cd's die ik nooit meer wil horen, zoals Rutger Kolt, Telekids. Nou ja,
2: jij denkt dat ook allemaal. Wel ja, fantastisch.
1: Al, man. Dus het komt binnenkort allemaal voorbij. 1, 2, 3 of 4?
2: 3. CD 3 uit de 4 cd-box van Arcade, zeiden ze ook. Van Arcade, dat hoor je dan toch altijd.
1: Dit was trouwens Hit Radio Veronica op de AM 828 AM 2-1-2-2-4-12-4. Nee, dit is niet Arcade volgens mij trouwens. Sony Mega.
2: Sony van Sony.
1: Ja.
2: Ja, Sony BMG.
1: Ja, je ziet ze Sony hoor.
2: Dat is echt ook het merk in die tijd van je apparatuur thuis. Het moest allemaal van Sony.
1: En dan gaan we naar nummer 1 tot en met 18.
2: 7, ik wil 7.
1: 7, wacht even.
2: Ja. Nou, dan wordt hier gedraaid aan het knopje. Dat en dat komt, wat gaan we horen?
1: Ik heb daadwerkelijk geen idee. Even kijken. A rocking...
2: Stop met zingen. Nou,
1: dit is Bonnie Tyler die je door me heen zingt. Met de Shaking Stevens en A Rocking Good Way.
2: All right.
1: Nooit van gehoord.

0: Ja, ik ben er wel een beetje klaar mee.
1: Ja, soms, soms schiet je mensen. Ik kan niet altijd in de rand. Ze doen nog snel even
0: ja,
1: nog
0: ik ben,
1: eentje.
0: Doe even een andere. Doe maar nummer 10.
1: Nummer 10.
0: Van hetzelfde schrijfje.
1: Mij niet gezien. Oh, dat klinkt al beter. In Deep Less Down, the DJ Save My Life. Ja, zo kon het ook, John.
2: It's not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix.
1: Er staan best wel goede nummers op, hoor. Time Bandit ook nog. Paul Young, Nena, Clubhouse. Earth, Wind and Fire, Man at Work. Bonnie Tyler, Golden Earring, Cyndi Lauper, Jimmy Cliff. En jij kiest het onbekende.
0: Een stukje ook.
1: Nee,
0: een stukje. Hij heeft een stukje.

0: Een hele week gezelligheid in jouw huiskamer. Vraag je plaatje aan en doneer voor het goede doel.
1: Deze hele week is Glazen Thuisweek.
2: Jullie zijn veel te vroeg. Wat doe je nog wel even, het glazen thuis, jongens? Houd het nog even voor je. 7 tot en met 12 december. Daarvoor, voor die dag, moet je gespaard hebben. Want dan kun je geld voor een vergeten kind. Kansrijk kind.
3: Ja, geef ik ieder kind een kans.
2: Geef ieder kind een kans. Helemaal goed. Eerst een gedicht of eerst een spel?
3: Het is gedichtentijd.
2: Ja, het is wel.
3: Ja,
2: dat
3: moet er wel. Ik zit wel aan mijn schema.
2: Ja, ik zit ook.
3: Ja, klopt. Ja, kwart over en kwart voor doen we gedichten. Dan doen we de gedichtkast. Want wij bulken natuurlijk van de creatieve uitspattingen op linguistisch niveau. En dat moet eruit. Moet die zender op voor het publiek.
2: En ik heb iets. Het gaat namelijk. Wij luisteren soms dit programma terug. En ik heb nu speciaal voor mezelf een gedicht gemaakt. Zodat als ik in de supermarkt ben, niks kan vergeten.
3: Oh.
4: Hebben bizar gedachten.
2: Al bizar.
4: Die zijn niet te rijmen.

0: En zometeen ook nog natuurlijk Limericks van John Molenaar.
1: Ja. Maar eerst
0: een gedicht over... Voor mezelf, eigenlijk heb ik een boodschappenlijstje gemaakt. En dat zijn de komende gedichten loop ik in de supermarkt, zodat ik niks kan vergeten.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Als ik terugluister. Boodschappen doen. De supermarkt in. Eerst bij het fruit, met een beetje tegenzin. Doe maar appels en een mango. With the flow en mandarijnen sowieso. Even terug. Voor aardappelen en knoflook. Ah, inderdaad, dat is de lucht die ik rook. Oeh, lekker, zo'n fles sinaasappelsap. Maar niet te veel, anders lust ik straks geen pap.
2: Dan krijg je als je om 17:30 s'nachts een gedicht schrijft.
1: Ongelooflijk. Ik zie jou ook gewoon met een briefje door de supermarkt lopen. En dat, terwijl het je boodschappenlijstje is, daar een gedicht op maken of zo.
2: Ja, zeker.
1: We waren gewoon even getuigen van jouw gedachten in de supermarkt.
0: En zometeen loop ik naar het volgende schap.
1: Mooi. Ja? Voor de grap.
0: Ja, voor de grap. Ja. Doe dat dan. Hè?
1: Maar daar komen ze weer, de Limericks. Ja, ja, ja, ja. Geschreven op plaatsnamen uit de regio.
0: André van Duinkerken, mensen. Ja.
1: Komt-ie. Er was eens een zanger uit Nijkerkerveen. Die kreeg last van een klemmend kaakbeen. Door dit

0: hè? Thuiswerken met al die benzine. Met de escort ook gewoon lekker thuis.
1: Oh ja,
0: thuis voor de buis.
2: Je kunt het ook combineren.
3: Gasten en
0: werk en privé gewoon ook niet gescheiden houden.
1: Nee,
0: gewoon allemaal thuis.
1: Gewoon alles thuis.

0: gas in Hollandia. Want in de rest van Europa mocht hij niet in. Ja, dat is ook wel iets bizars, hè? Italië, Duitsland, weet ik veel waar allemaal. Engeland in ieder geval, mocht hij allemaal niet in.
1: Want, in Italië was hij persona non grata.
0: Ja, hij heeft een nummertje geschreven en dat heet Heil Hitler. Ja, ik snap het ook wel.
1: Ja, en hij had hakenkruisen op zijn merchandise. En dat was allemaal een beetje controversieel.
0: Nou, ik snap dat het controversieel is, maar ik heb wel zoiets van... Als je naar een schilderij kijkt van Van Gogh... Je weet

0: Ik weet ook niet hoe viezerig dat was. En dat kan ook nog steeds een mooie schilderij zijn.
1: Ja, er is altijd natuurlijk het onderscheid tussen de mens en de artiest.
0: Ja, vind ik wel.
1: Dat en is ook, ja.
0: Hij heeft echt wel geniale dingen gemaakt.
1: Maar ja, met die Hitler-ding, ik vind dat wel heftig hoor.
0: Ja, dat gaat ook veel te ver.
1: Voor mij, ik ga daar niet naartoe met mijn kinderen, zeg maar.
0: Nou, ik heb hem een paar keer live gezien, het is heel vet.
1: Nou, maar dat is ook een beetje het punt. Als je nu ook de reviews leest over het concert in de Gelredome. Dat was eigenlijk gewoon echt een heel goed concert.
0: Oh. Oh, oké, okay. Ja, want hij staat. Zijn hele grote wereldbol kwam er in het midden van de zaal of zo. En daar staat hij op dan.
1: Hij staat bovenop een enorme wereldbol.
0: Ja, en in zijn eentje.
1: In zijn eentje.
0: En verder niks.
1: Ja, het is een beetje een. Hoe moet je dat dan zeggen?
0: Ik ben met mijn broer een keer naar de bioscoop geweest. En toen kwam er een nieuw album van Kanye West uit. Dat werd in verschillende landen ook in de bioscoop uitgezonden. En dat was dan in Madison Square Garden. Had hij een modeshow en de albumpresentatie tegelijk. Maar dan liet hij ook een cartoon zien. En dat was een heel gek poppetje. Hè? En die ging ergens heen. En iedereen dacht, wat zitten we te kijken? En hij zei, jullie snappen het allemaal niet. Jullie snappen allemaal niet wat hier gebeurt. We gaan het nog een keer kijken. We gaan het net zo vaak kijken. Totdat jullie begrijpen wat ik bedoel.
1: Oh, dat is mijn wiskundeleraar van vroeger.
0: Hij is echt. Die man is echt een knetter.
1: Ja, maar we hebben het vaker over gehad. Artiesten die hebben toch een bepaalde kronkel. Dat is soms nodig om tot het mooiste te komen. Ja. De grap was trouwens wel. Dit concert. Hij heeft het ook helemaal niet over. Over jodenhaat en gekke
0: geiten. Nee, natuurlijk niet.
1: Het helemaal niet over gehad. Nee. Het was gewoon een heel prima concert. Dus. Ja. Eind goed, al goed zou je in dat opzicht dan
0: ik heb wel
1: zeggen.
0: Ik heb wel wat plaatjes van hem. Ik begreep alleen, jij zei net iets over dat sommige mensen het bijna misten.
1: Dat was ook nog in het nieuws. Ja, want dat is natuurlijk, dat was met Harry Styles, was er van alles om te doen dat het podium te hoog stond en dat de mensen met de duur betaalde kaarten het gewoon niet konden zien. En nu was er een klachtenregen. U moet betalen om dit helemaal te kunnen lezen. Oké, akkoord. We kunnen wel verder. Klachtenregen. Ja. Veel fans staan nog buiten het Gelredome als de rapper al opkomt.
0: Ja, maar dat snap ik. De fans van Phil Collins die moeten ook helemaal niet naar Kanye West gaan. Maar nee.
1: Maar dat had te maken met de hele logistiek.
0: Ja, de infrastructuur. Ja. Het is ook echt een vreselijke zaal.
1: Het was heel druk op Arnhem Centraal. Dat trok het allemaal niet daar. Nou, ze kwamen gewoon niet op tijd bij het concert.
0: Speciaal voor die mensen. Net Stronger van Kanye West op A1 Radio. John, hoor jij dit? Dan heb je het zometeen goed. En hoor jij dit? Dan heb je het fout. En hoor je dit? Dan heb jij de connectie te pakken. Wat is de connectie tussen deze drie platen? Wat is dit?
1: Weet jij wat dit is?
0: Wolter Kroes.
1: Ja. We zijn er weer bij.
0: En dat is prima.
1: En dat is prima.
0: Viva Hollandia.
1: Viva Hollandia. Ja, ja, ja.
0: Heel goed. Nou, onthou hem, hè. Volgende.
2: Is this thing on?
0: Hij staat aan, hoor.
1: Ja,
0: ik hoor.

0: Ik zal het
1: even helpen hier.
0: Een beetje verklappen. Het is Snoop Dogg.
1: Oh ja.
0: Maar het gaat om deze artiest. Wiz Khalifa en Bruno Mars. Dit is Wiz Khalifa. So what? I keep him rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my neck. Heb je hem?
1: Ja, Wiz Khalifa. Wiz Khalifa.
0: Ja, Walter Cruz. En dan komt deze.
2: Ik begrijp ieder woord. En ik voel wat ik zie.
0: Ja, het kan allemaal in één show, hè?
1: En ik moet de verbinding... Wat is de klik?
0: Wat
1: de connectie?
0: Is de connectie? Alles is anders, de connectie die jij ziet. Dit is Wesley Klein. Omdat ik zo van je hou.
1: Ja, de drie W's. Walter, Wiz en Wesley.
0: Nou,
1: heb ik het goed?
0: Pak dan ook nog eens even die achternaam erbij.
1: Cruz Khalifa, WK. Het is WK. Ja!
3: Helemaal goed, hoor.
1: Dat had ik helemaal niet van jou verwacht. Wat een niveau.
3: Zoek de connectie, mensen.
0: Het is Walter Cruz, WK. Het is Wiz Khalifa, WK. En Wesley Klein,
1: Wesley
0: WK.
1: Klein. Wauw, ja.
0: Wesley Klein.
1: Wesley Klein is dat broer van Joost.
0: Zag hem bijna niet, hè?
1: Nee.
0: Ja, nee. En toen had ik ook nog Kanye West erbij gedaan. Maar dat is KW.
1: Oh, KW.
0: Dat werd te lastig.
1: Nee, dat is te ingewikkeld voor mij.
0: Dat werd de omgekeerde connectie.
1: En dan gaan
0: inderdaad.
1: We zo na het nieuws nog meer hiervan doen? Of,
0: nee, na het nieuws ga jij achter de knoppen.
1: Oh, dit was het ook dat,
0: en dan ga je mij lekker vermaken. Ja, toch?
1: Nog ik heb ook nog een hele quiz gemaakt.
0: Oh.
1: Die ook alles met sport te maken heeft.
0: Ga nog een klein stukje meezingen met Viva Hollandia.
1: Gewoon erin. We doen nu nog mee, hè? We leggen er nog niet uit.
0: En na het nieuws, John Molenaar achter die grote spuit op A1.
4: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
5: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
5: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Onder het puin van de uitgebrande loods in het Belgische Brussel zijn vandaag nog 2 lichamen gevonden. Daarmee komt het dodental door de brand van afgelopen zaterdag op 4. De brand brak uit in een opslagplaats in Anderlecht, waar onder meer bouwmaterialen en elektrische steps lagen opgeslagen. Vanwege de hevige rookontwikkeling en meerdere explosies werd een rampenplan afgekondigd en moesten tientallen omwonenden hun huis verlaten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. 2 andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: Ik ben er.
1: Jo, zit je goed op je paard?
3: Zijn
2: ik
3: de
2: ben er. Van de radio. Trek het en strijden tegen Saiso.
3: Oh, yo, hoe heet ze?
2: Karsten en
1: hoppa. We gaan weer een uurtje gas geven tot 9.

0: thuis. Hallo. Dit is jouw radio.
1: Ja, ik wil iets met de sportquiz doen. Oh. Het WK komt eraan, het begint te jeuken.
2: Of je sportquiz.
1: Zonder voetbal.
3: Ah. De stem van jouw regio.
1: Oh. Nou, hier hadden we het vorige week over. En ik dacht, ik ga hem ook gewoon draaien nu ook.
2: Ik voel het aan mijn vingers.
1: Guilty pleasure.
2: Ik voel het in mijn teen.
1: Nee, verpest het nou niet. Dit is

0: is dit mooi of is dit mooi, Karsten van Dijk? Is dit genieten?
1: Ja, ik vind die film ook zo leuk.
0: Hoe heet die film ook alweer? Ja.
1: Notting Hill.
0: Ik dacht Four Weddings and a Funeral, maar het was Notting Hill.
1: Nee, dus die daarna kwam met Hugh Grant. Notting Hill, inderdaad. Ik ben wel een beetje een sukker voor romcoms, hoor.
0: Ja,
1: eigenlijk.
0: Worden die nog wel gemaakt, romcoms? Dat is helemaal niet meer zo tegenwoordig.
1: Ja, vast wel. Dat denk ik wel. Je hebt toch altijd nog een genre romantiek?
0: Nou ja.
1: Of dat er een... verzin het maar eens. Ja, je hebt ook tegenwoordig op RTL 9 of zo... En je hebt het, ik zie dat ook wel eens op Videoland staan. Echt van die. Je had er vroeger die vrouwen die lazen van die vieze boeketreekjes. Die boekjes.
0: Ja.
1: Dat stiekem de zoon van de boer in de hooiberg. Met zijn ontbloot boterlijf, bovenlijf ligt. En dat toevallig een meisje langsloopt en denkt: oh, die boer, die zoon van die boer. Met zijn ontblote bovenlijf. Wat een mooie man is dat, zeg. Oh, ik word op, ik trek mijn jurk uit. Ik spring bovenop hem. Nou, ik laat me gaan.
0: Nou ja, zo hebben ze dus ook tegenwoordig films in die trant. Die vind ik dan niet leuk.
2: Ik vind het opvallend dat jij dat genre zo goed kent.
0: Ja.
2: Ik heb ook een vrouw, hè.

0: Ik was heel druk met mijn quiz klaarzetten, mijn sportquiz. Mm-hmm. Alleen, ik had nog niet in de stijgers. Dus we doen even iets anders. Hierna komt de sportquiz. Dan ga je eraan, Karsten.
1: Als je het niet had gezegd, niemand had het geweten.
0: Maar dat is niet professioneel, ja. Maar dat komt omdat ik net na achter dat al had aangekondigd. Hè?
1: Oh, ja.
0: Dus iedereen heel Nijkerk en omstreken zat te wachten op de sportquiz.
1: Dat is waar.
0: Maar eerst, we gaan weer met die cd van jou. Want je had de cd-box mee. De best of the 80's.
1: Ja.
0: Of wil je toch die andere? Je had nog een cd-box mee. The Best of Motown.
1: Ja, dat kan nu wel.
0: Zullen we die er anders
1: in? Ja, we hebben al een 80's gehad. En net hadden we natuurlijk wet. Het werd water onder mijn voeten. Dus het mag wel iets uit de 60's, 70's.
0: Hé, hey, maar wacht
1: ik
0: even.
1: Ik echt die pinda's moeten weg voor mijn neus.
0: Ja, je zit nog aan die Albert Heijn huismerk pinda M&M's te staan. Je, inderdaad.
1: Misselijk ook gewoon nu. Ik ben een beetje misselijk.
0: Maar je hebt die dubbel cd meegenomen, maar daar zit maar één schijfje in.
1: Oh,
0: waar is de ander?
1: Dan noemen we die.
0: Echt? Ben jij er zo een? Ik heb dat vaker gehad. Dan leen ik een cd van iemand en dan zat die cd niet in het hoesje.
1: Normaal wel hoor, maar dan ligt hij nog bij een andere lokale omroep, denk ik.
0: Oké, prima. Nee. Het is cd 2 geworden.
1: Oh.
0: 1 tot en met 18.
1: Alweer 1 tot en met 18? Is dat altijd bij Greatest Hits? Even kijken, nummertje. Nou, laten we eens gek doen. 13.
0: Nummer 13. Play. Daar komt ie. Het is. Oh, ja, raad maar eens, welk is dit eigenlijk?
2: The Jacksons?
0: Nee.
1: Diana Ross?
0: Ja, we gaan even bergklimmen.
1: Supremes?
0: We gaan bergbeklimmen.
1: Ain't no mountain high enough.
0: We gaan de Trekking C wandelschoenen aan trekken. Want ain't no mountain high enough.
2: En dan een keer niet Tina Turner.
0: Diana Ross, ja.
2: Diana Ross, haartjes. Oh, ze was knap toen in die tijd.
0: Stop it, Ferry. If you need me, call me. No matter where you are.

0: mooie keus, Karsten van Dijk. Dat was een schot in de roos.
1: Ja.
0: Dat ging daar straks helemaal mis. Toen hadden we nog een of ander vaag nummer te pakken.
2: Uit de ethisch.
0: Was echt een partij slecht. Maar dit, verrassend goed.
2: Echt wel lekker.
0: En over verrassingen gesproken.
2: Oh, zijn het die gasten weer?
0: En die quiz.
2: Oh, die quiz.
0: Die zie je ook niet aankomen.
2: Die gaat ons ook verrassen.
0: Oh, yeah.

0: nog gelijk ook, hè? Want het is eigenlijk Johnny. Hij zegt het.
1: Ja, ik heet Johnny. Zo heet ik echt inderdaad. Johnny Molenaar.
0: Ja.
1: Oh, yeah. Morgen. Wat doe jij morgenavond?
2: Morgenavond heb ik een kennismakingsgesprek met een bruidspaar.
1: Jemig, man. Morgen komt de voetbal op tv. Het WK gaat beginnen.
2: Ja, ik weet het. Maar het is om... dat red ik wel daarvoor.
1: Oké, okay, prima.
2: Dus daarna ga ik als wie de weer gaan naar huis. En dan inderdaad... Ja, het is Mexico tegen Zuid-Afrika, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt.
2: Een mooi stadion trouwens, waar ze
1: doen. Ja?
2: Ja,
1: in heb je gezien? Nee?
2: In Mexico, ja. Er is al vaker... dat was net ook ergens op tv. Dit is al vaker een wedstrijd geweest. Ja, tuurlijk, want anders was het geen voetbalstadion.
1: Nou, maar er zijn wel vaker stadions die nog net gebouwd zijn.
2: De hand van God van Diego Armando Maradona was daar bijvoorbeeld. In dat stadion.
1: Oh, wauw.
2: En wel meer legendarische potjes zijn daar geweest. Dus wie weet...
1: En dan moet het Nederlands elftal over legendarisch gesproken. Het moet nog maar blijken. Zondag gaan wij dan beginnen.
2: Ja, en Curaçao ook om 7:00 al, hè?
1: Daar ben ik heel nieuwsgierig naar, hoe je dat zo zegt.
2: Ja, want het is volgens mij Curaçao-Duitsland gelijk. Dus je valt gelijk met je neus in de boter.
1: Het is toch wel leuk dan.
2: Ja, zeker.
1: Ik zag hier de oude Barneveldse weg. Dat is zeg maar vanaf het station naar Luxol. Ja. Dat hangt al sinds Koningsdag al vol met oranje vlaggetjes. Die hebben ze gewoon laten hangen voor het WK. Oh, die zijn inmiddels geel. Het zijn gele vlaggetjes. Hey, over het WK gesproken. Ik dacht
2: een beetje blauw erbij en dan ben je voor Curaçao.
1: Ja, zo precies. Ja, dat is een goeie.
2: Het is inderdaad Duitsland, Curaçao. 7:00 zondag. En om 9:00, 10:00 volgens mij trouwens. Nederland, Japan.
1: Nederland, Japan. Oké, okay. Luister. Dat is het als die goed is.
2: Ja?
1: En als je het fout hebt...
2: Ik herken ze.
1: Ik ga jouw nummers laten horen. Die hebben iets met sport te maken. En jij moet zeggen welke sport.
2: Ik deed net trouwens ook even... we moeten misschien even dit programma ondertussen even evalueren. Want ik had net ook een nieuw spel. En toen had ik ook expres het goede en het foute geluidje neergezet. Alleen, nou was het een spel waar goed en fout helemaal niet in voorkwam. Toch?
1: Nou, ik had het ook niet kunnen raden.
2: Het ging over de eindconnectie.
1: Het ging over de verbinding. De drie artiesten waren het. En ze waren alle drie met een W. De eerste naam een W en een K.
2: Ja, voor Walter en achter. Cruz, Wiz Khalifa en...
1: En William Klein.
2: Ja, zoiets. Wesley.
1: Ik zit niet zo in het Nederlandstalig.
2: Nee, ik ook niet.
1: Nee.
2: Oké, jou.
1: Maar ik had het toch goed gedaan. We gaan beginnen. Luister. Welke sport is dit?
2: Lopen. Snel wandelen. 5000 miles.
1: Heel goed, heel goed. Ja, Proclaimers. I would walk 500 miles.
2: Oh.
1: Luister.
2: Is Muse of niet?
1: Nee. Oh. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Het nummer heet Lose Control. Maar wat gaat die artiest nou doen? Hij heeft zijn zwembroek al aan.
2: Walter Cruz?
1: Nee. Hij heet Teddy. En wat gaat Teddy doen?
2: Teddy Swims.
1: Teddy Swims,
2: Die ging zwemmen.
1: Die ging zwemmen.
2: Teddy Swims.
1: Even over deze klassieker. Luister, luister.
2: Simon & Garfunkel?
1: Ja, ja, dat is goed, ja. Maar welke sport is het? La-da-da, ze doen altijd la-da-da-i. La-da-da-i-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Ik heb al een hint.
2: Ja, doe maar een hint. Ik koop een hint.
1: Ja, komt-ie.
3: Oh, wacht even hoor. Ander geluidje.
2: Iets met water ook? Bridge over troubled water?
1: Nee, het is dit.
2: De bokser!
1: Ja, het is de bokser natuurlijk. Ja, de bokser was goed. Oké, ja. Ineens had je hem toch door dat geluidje, hè? Ja. Oké. Wat gaat Rod Stewart dan doen, Karsten van Dijk?
2: Voetballen waarschijnlijk.
1: hij kan heel goed voetballen. Hij was profvoetballer.
2: Zeilen!
1: Ja, zeilen natuurlijk. Ja, dat is inderdaad zeilen.
2: Over het zeilmeisje.
1: Zeilmeisje.
2: Laura.
1: Zou het met het zeilmeisje gaan?
2: Ja, het is geen meisje meer, denk ik.
1: Welke sport gaat het... wat bedoelen we met dit nummer? You
2: had my heart. Oh. Wat is dit ook alweer, joh? Valerie?
1: Nee, het is Umbrella.
2: Oh, Umbrella.
1: Maar hoe heet die band? Ja. Weet je dat nog?
2: Ze hebben toch ook Valerie gedaan in deze versie?
1: Ja. Nee, ik reken hem fout. Het was de baseballs.
2: Oh, ja. Oh, shit.
0: Fietsen.
1: Ja, die gaat, de Queen gaat natuurlijk fietsen. Ja, ja, ja. Bohemian Rhapsody, die film, die staat op Netflix.
0: Ja, dat al heel lang.
1: Oh, die kwam straks... Ik zag hem gisteravond voor het eerst. Luister, luister.
0: Ik heb het gisteren nog met...
1: Oh. Deze is heel moeilijk.
2: Ja. Maroon 5 en die andere. Ja. Of hoe heet die?
1: Ja, het is Adam Levine. Maar met wie doet hij het? Zingt hij samen?

0: Class Heroes, baby.
1: Hey. Gym Class Heroes.
0: Gym Class Heroes.
1: Gym.
0: Ja, het was de gym. Sportschool.
1: Ja.
0: Het waren de sportschoolgasten.
1: Ja, of gymmen.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Op de bok. Mevrouw de Bok. Surfen.
0: Ja, dit is surfen. Nou, natuurlijk, we gaan even surfen. Volgende sport. Welke sport hebben we hier?
1: Kung Fu Fighting.
0: Ah, lekker. Kung Fu Fighting, ja.
2: Dat is geen Olympische sport overigens.
0: Deze is heel moeilijk. Heel moeilijke.
1: Racen. Formule 1. Ik heb de hik van die nootjes.
0: Maar weet je, ken je dit nummer nog? Dat raad jij nooit. 2 seconden. Welke DJ was je? Ja, DJ nog wat, maar nee. Hoe heet die DJ ook alweer?
1: Schumacher.
0: Dit is zo lachen.
2: Vreselijk plat.
0: Dit is een Formula 06
2: ja.
0: Van DJ Visage.
1: Schumacher. Hij is wel echt uit zijn coma als je dat zo hoort, hè?
0: Ja, hoe zou ik met hem zijn eigenlijk?
1: Ever Levine.
0: Ja.
1: De skaterboy.
0: Ja,
1: skaten.
0: Die is even aan het skaten natuurlijk. Hartstikke ja. Goed.
1: Heb en ik met een achterin, hè?
0: Ja.
1: SK8.
0: Ja, skachterboy, ja.
1: Oh.
0: Oh, we gaan even weer een potje. Ja.
1: Boksen?
0: Ja.
1: Oh, fight. Kung Fu Fighting? Nee. In Burning Heart?
0: Precies. Hoe heet die band ook alweer?
1: Oh ja, fuck. De band gaat het natuurlijk om.
0: In the Burning Heart. Dat is van Eye of the Tiger. Survivor natuurlijk.
1: Ja.
0: Vette plaat, dat gaat zo. In the Burning Heart, even het refrein.
1: Komt ie hoor.
0: Ken je hem nog?
1: Ja, zeker.
0: Uit welke Rocky film? Volgende vraag.
1: 3.
0: Bijna.
1: 4.
0: 4.
1: Is dat tegen Dolph Lundgren? Of niet?
0: Ja, dan moet hij tegen die
1: Rus.
0: Precies, die Rus, ja. Die dan helemaal onder alle optimale omstandigheden gaat trainen.
1: Ja,
0: alle middelen tot zijn beschikking heeft.
1: Maar Rocky gaat gewoon in een bos met een boomstam achter zijn enkel aan.
0: Dat was hem, dat fantastische film, jongens. Echt. En deze dan?
1: Het zegt me niks meer.
0: Refrein, wacht hier.
1: Oh ja. De script of zo?
0: Bijna, ja.
1: Ja, zoiets.
0: Maar hoe heet het? Snow Patrol.
1: Snow Patrol.
0: En hoe heet het nummer?
1: Oh, Snow Patrol.
0: Snow Patrol. Nee, het is geen wintersport, maar het nummer dat heet Run.
1: Oh,
0: Run. Ja, kennen. Die ging ook hardlopen. Ja. Oh, deze weet je.
1: Midnight Runners.
0: Nee.
1: Dexy Midnight Runners, toch?
0: Nee, dat is niet Dexy's Midnight Runners. Nee. Dat is van Coma en Eileen.
1: Oh ja. Ik weet niet. Ik ben uit.
0: Ja, die Outfield.
1: Oh.
0: Outfield. Maar wat heeft dat met sport te maken?
1: Buiten Outfield?
0: Het is het achterveld in de honkbal.
1: Oh.
0: Outfield, dit is een honkbalterm.
1: Wauw.
0: Ik doe
1: nou
0: er nog
1: wordt
0: een.
1: Die, nou wordt die vaag, hoor.
0: Deze is voor de dubbele punten. Dit is de laatste.
1: Bestel maar. Dat is mijn sport. Polsoefeningen. Dan golft het goot de dijk.
0: Ja, hoe heet het nummer?
1: Als het golft, dan golft het.
0: Ja, welke sport is het?
1: Oh, waterpolo.
0: Nee, golven.
1: Oh, leuke plaat eigenlijk om weer eens te horen.
0: Dat is toch goed? We kunnen deze helemaal doen. Maar we kunnen ook een ander uit het rijtje helemaal doen.
1: Deze is een keer gewoon iets Nederlands.
0: We doen helemaal.
1: Komt u dat lekker staan?
0: De dijk A1 Radio.
1: Wij van Dijk.

0: beetje, straks zitten we zo in het stadion naar die voetbalwedstrijden te kijken. Of voor de tv, gewoon van links naar rechts. Een beetje dat sfeertje wel.
1: Ja, je golft een beetje mee, hè?
0: Het spel van het Nederlands elftal, dat golft in niveau een zekere mate op en neer.
2: Naar beneden.
0: Ja, in de rechte lijn naar het strand.
1: Waarom hebben ze op een golfpark niet een omgebouwd golfje dat drijft op het water en van hol naar hol golft?
0: Ik voel hier alweer die poëtische kronkel voor jou.
1: Ah, ik pak hem erbij.
0: Je raakt die gevoelige poëtische snaar. Ik vind het een goed idee.
1: Leuk, ja.
0: We gaan beginnen, jongens.
3: Karsten en John.
1: Ja, hallo.
3: Hebben bizar. Gedachten.
1: Hallo. Ja.
0: En wat is daar eigenlijk mee?
3: Die zijn niet te rijmen.
0: Oh, nee, maar echt niet mogelijk. Wat dan? Hè?
3: Maar als je die hersen.
0: Wat er dan gebeurt.
3: Dan worden gedachten gedichten.
0: Oh.

0: vanaf de telefoon en normaal gesproken vanaf het scherm. Maar ik merk dat ik ook wat ouder word. Dat ik wat meer moet focussen met mijn oogjes.
1: Ja, dan liggen er andere dingen op het bord.
0: Die liggen er.
1: De oogjes, die hou je niet meer helemaal droogjes.
0: Weet je wie ik vanmorgen nog zag?
1: Nou.
0: Ilja Gort.
2: Dat denk ik ineens aan. Je weet dat, die man met die lange snor.
1: Hoe kom je daar nou bij?
2: Met die smerige wijn. Ja, omdat het ruimt op bord.
1: Oh. Nou. Ik dacht, je meent het echt.
2: Ja, ik zag hem ook echt.
1: Nee, waar?
2: Ja, op tv zeker.
0: Goedemorgen Nederland.
1: Ja. Ja. Je zit, oh, ja, dan ben je echt een boomer aan het worden. Goedemorgen Nederland kijken. Ja. Ik vraag me altijd af wie daarnaar kijkt.
0: Heb ik gedaan, echt gekeken. Dus. Na mijn rekkenstrek oefening.
1: Prachtig. Ik hoor het altijd voor gedicht.
0: Ja. Ik was dus in de supermarkt, hè?
1: Oh ja,
0: we
1: hebben
0: net het vooruit gehad. Dus we gaan.
1: We waren door. Bij jouw boodschappenlijst. Ja. Heb je een gedicht van gemaakt?
0: Dan nu de groente. Kom maar op, wat neem je mee? Witlof, lekker, bloemkool, oké. Is het nou paprika of paprika? Oké, ik neem er 2. Gesneden snoepgroente, is dat er nog een idee? Kan ook prei, wortel, ui zelf snijden. De soepgroente, nee. Is er nog wel iets goed voor de portemonnee? Ja, bloemkool 3 voor de prijs van 2. Ik word supergezond. Zo, nou, alleen. Alles in die winkelwagen. Door naar het vlee. Dat krijg je dus als je om 5:10
1: nog een gedicht schrijft.
2: S'nachts wakker wordt.
0: In de ochtend.
1: Of nog steeds niet in slaap komt. En je gaat in gedichten. Waar zal ik eens een gedicht over maken? Over mijn boodschappenlijst. Ja. Je woont natuurlijk ook vlak bij de supermarkt. Ja, ik bedoel, het is helemaal niet ver weg, zo'n idee.
0: Ik loop gewoon helemaal door die supermarkt heen. Dus zometeen gaan we naar het vlees. Volgende week gaan we waarschijnlijk naar de kaas en de boterhammenworst. En daarna gaan we naar de bakkersafdeling. En zo lopen we vanzelf naar het bier en de wijn.
1: Nou, prachtig. Ja, je kan gewoon deze hele rubriek tot het eind van het jaar volmaken. Ja. Luister, ik heb een nieuwe limerick op een plaatsnaam uit de regio.
0: Ik ben benieuwd.
1: Er was eens een nerd uit Ermelo.
0: Ermelo?
1: Die had een probleem met zijn libido.
0: Sowieso.
1: Toen keek hij naar Star Wars, waar die sexy prinses was. En toen werd zijn nickname Han Solo.
0: Oh.
1: Solo, hè? Ja. Luister. Er was eens een baggeraar uit Bunschoten. Die had achterstevoren gesnoten. Door bezuinigingen op personeel kon ik niet zoveel, maar nu loop ik tegelijk in 7 sloten. Het is toch weer gelukt, hè?
0: Ja, fantastisch.
1: Of hadden we nog even verder moeten lalalaven?
0: Volgende week weer een limmerikje, denk ik, hoor.
1: Nee, ik heb nu genoeg gelimmerikt. Ik heb alle plaatsen.

0: zometeen nog filmen. Ik heb nog een paar limericks. Dat kan nog net even om 9:15.
1: Ik heb nog een leuk verhaal.
0: Ik heb ook nog een verhaal.
1: Ja.
0: Een mooi ferrel.
2: Ja, omdat je gek. Klik maar op play en je dag zit weer strak in de gekko.
1: Er is namelijk iets naar mij vernoemd.
0: Oh ja.
1: Moeten we het ook nog dat, even
0: iets, ja, het is ook wel echt iets...
1: Dat
0: had je niet verwacht.
1: Dat doet de deur dicht. Echt waar. Ja.
0: Ik heb nog even tot die tijd een guilty pleasure.
1: Oh.
0: Uit mijn guilty pleasure hoekje.
1: Oh, Charles en Freddy.
0: Ja, het zijn de Karsten en John van de muziek uit die tijd.

0: Die doen ook een beetje wat wij doen, alleen zij zingen. En wij maken een radioprogramma.
1: Ja. Ja. Heb je het eigenlijk al gehoord wat er hier is gebeurd? Het grote nieuws?
0: Bij AN Radio of in Nijkerk? Nee, waar dan?
1: In Nijkerk, bij de Imkevereniging. Heb je dat niet meegekregen?
0: Ik was er niet bij.
1: Nou, het is echt bizar, want de Aziatische hoornaar is ontdekt. Hier in de buurt.
0: Oh shit.
1: Ja.
0: Maar dat wil je niet meemaken.
1: Ja, dat is erg naar. Sinds april heeft zij een jonge koningin uit hun winterslaap ontwaakt en op zoek naar geschikte plekken om een eerste kleine nestje te bouwen. Nestjes worden vaak aangetroffen onder afdakjes, dakgoten en op gemakkelijke, toegankelijke schuurtjes.
0: Hmm.
1: Maar die hoornaar, die is hartstikke gevaarlijk, toch?
0: Ja.
1: Dat is een hele grote wesp.
0: Volgens mij is die voor mensen niet gevaarlijker dan anderen. Kijk, als je daarna gaat meppen, dan gaat die prikken.
1: Ja, je wil
0: dan
1: het
0: moet
1: niet.
0: Je daar ook niet doen.
1: Let op, ik kom te woord gaan.
0: Oh, je gaat... Nee, doe het niet. Nee, je mag geen woordgrappen meer maken.
1: Ja, eentje.
0: Nee, nou, vooruit, eentje.
1: Je wil hem er niet bij hebben.
2: Karsten en John.
1: Een slecht woordgrapje eigenlijk. Hè?
0: Maar toch weer actueel nieuws, toch in het radioprogramma.
1: Het staat hier in het krantje.
0: Het staat gewoon in de krant.
1: In de krant.
0: Dat is een app, maar dan van papier.

0: Ja? Een keer bij een theatergroep willen zitten.
1: Dat lijkt mij best grappig, ja. Ik ben wel een beetje zo'n type. Ja? Ja, ik kan wel op een podium staan en gek doen, dat maakt me allemaal niet uit.
0: Nou, ze hebben hier een theatergroep, hè? DOB, DOP, uit Nijkerk. Die kan terugkijken op een succesvolle reeks voorstellingen van Lang en Gelukkig in het Icoontheater in Vathorst. Schijnt het best een groot theater te zijn, hè?
1: Ik las het inderdaad ook. Ik wist niet eens dat het bestond, het Icoontheater.
0: Ja, het is een enorm icoon in Vathorst.
1: Bol.
0: En bezoekers hebben zichtbaar genoten, hoor. Maar ze komen dus binnenkort met een nieuwe iets. Dus jij kunt je gewoon aanmelden, John.
1: Ja, en binnenkort is er ook een voorstelling in Appel van de buurtvereniging.
0: Oh!
1: Ja, ga ik ook even kijken. Eind deze maand, 27 juni.
0: En er wordt binnenkort het eerste vaatje haring wordt weer geveild. Nou, we hebben een hoop gemist in het krantje, hoor.
1: En je had zelf ook nog wat meegemaakt, toch? Want er was iets naar jou vernoemd. Staat het ook in de krant? Of,
0: nou, dat is ongelooflijk. Nee, maar het internet staat er vol mee. Vroeger heb ik in een showroom gewerkt. En dan verkochten ze binnendeuren, voordeuren, klinken, brievenbussen, laminaat, garagedeuren, schuifkasten. Eigenlijk alles voor interieur, grote interieurdingen.
1: Interieuren en deuren.
0: Ja.
1: En gaan we toch niet vertellen dat...
0: En nou krijg ik dus gisteren ineens een berichtje. Iemand die zat naar deuren te speuren.
1: Slecht dit. En die viel met de deur in huis.
0: Ja, hij vertelde het in geuren en kleuren. Ja,
1: en toen had je een deur.
0: En toen had ik een deur. Er is dus een deur naar mij vernoemd.
1: Nee.
0: Met de letter C ook gewoon. Het is de Karstendeur. Nu vanaf €335.
1: Dat is een heel goedkope deur.
0: Nou, dat is best wel een behoorlijke prijsdeur, hoor.
1: Ja?
0: Maar het is wel HDF toplaag zit er gewoon op. Hè. Scherp geprijsd staat hier namelijk. Een modern, stijlvolle deur. Maar ik heb nog nooit iets met mijn naam, met Karsten met een C, iets gezien.
1: Oh, je hebt nooit een product?
0: Nee. Je had vroeger wel Karsten Janker.
1: Die Duitse voetballer met dat korte haar.
0: Ja, en je had Karsten Fischer. Dat was een hockeyer. En je hebt ook nog Karsten Kroon. Dat is een wielrenner geweest.
1: Ja.
0: Dus, maar dat is allemaal met een K. Met een C zie ik nooit. Ja, jij kent dit gevoel niet. Want jij bent John. Iedereen heet John. John Bon Jovi. John Williams.
1: John Molenaar.
0: John Molenaar natuurlijk ook.
1: Weet je waar ik naar ben vernoemd?
0: Nou?
1: Naar een plaszak. Of is die naar mij vernoemd? De Travel John.
0: De Travel John.
1: Ja, die verkopen ze bij de ANWB-winkel. De Travel John.
0: Oh, wat grappig.
1: Dat is zo'n zak met korreltjes. Dus die neem je dan mee op reis. En als je dan onverhoopt moet toiletteren, dan plas je in die zak, doe die zak dicht en gooi die zak weg.
0: In dat opzicht kunnen wij gewoon een soort van campingwinkel beginnen. Want er schijnt ook een Karsten Caravan te zijn.
1: Dat is een merk van, van caravans en tenten, volgens mij ook wel.
0: Wij kunnen gewoon een hele campingwinkel beginnen als
1: prachtig,
0: het zo...
1: Prachtig,
0: ja. Ja, dat heb ik dan weer wel. Maar en nu ook... Een deur.
1: Een deur.
0: Nou, dus ik dacht, ik gooi dit nieuwtje even de zender op. Even met de deur in huis vallen. Dan ga ik er nu weer van deur.
1: Mooi zo. Zometeen in Karsten en John, want het is alweer bijna kwart voor.
2: Kijk, ik heb gewoon mijn eigen deur. Met een C ook, hè, Karsten. Dat is toch wel bijzonder.
1: Heb je dit ingesproken voor je vrouw? Wat is...
0: Nee, dat had ik... Zit er midden door zoeken.
1: Hij is aan het zingen.
0: Oh, nou laat hem dan maar even zingen.
1: Ja, laat hem ook even zingen.
0: We hebben toch zoveel suikerplaatjes gehad. Deze kan als zoeker ook, kan er ook nog wel bij.
1: Ja, daar komt hij dan. Il Volo.

0: Mocht je nou denken van wat een rare radioprogramma. Die gasten zijn niet te volgen, maar wat draaien ze goede muziek? Ja, dat klopt. Dit is Karsten en John. En dit was weer zo'n guilty pleasure van mij uit de 90's.
1: En jij dacht, we hadden net ook al Sugar Sugar van de Archies. Jij dacht, nou doe ik sugaro in het Italiano.
0: Oh, il volo.
1: Nou, die heeft wel wat klontjes suiker in zijn koffie gehad aan zijn buik. Hij kan het niet meer zien, hoor,
0: We hadden het over jouw buik en ik vroeg of jij hem nog kon zien tijdens het plassen.
1: Ja.
0: En heb je die zak M&M's van het Appie Huismerk inmiddels al op? Of is er nog wat?
1: Je begint over mijn zak.
2: Ik denk dat de helft er nog
1: in zit. Ik ben zo
0: daar word je slecht van. Hey Karsten, voordat we naar de laatste ronde van dit programma gaan, de gedichtkast. Ik heb de laatste twee limericks gemaakt op plaatsnamen uit de regio.
1: Ja.
0: Jij hebt een gedicht over boodschappen doen.
1: Ja.
0: Heb ik even een heel klein, dus een short story van mijn zoon Twan.
1: Oh.
0: Die wilde laatst voor het eerst typen. Hij is 7 jaar, dus hij wilde graag typen op de laptop.
1: Oh, hij is wel een type voor, ja.
0: Dus precies. En hij zit... Ja, ik dacht ik ga gewoon...
1: Maar dat doet hij toch al wel op de iPad, denk ik? Dan typt hij toch ook?
0: Nee, die zit vooral stomme spelletjes te spelen op Pokégames. En dan kijkt hij YouTube-filmpjes over voetbal. En het top zoveel van mooiste doelpunten, daar zit hij helemaal in. Maar hij had ineens een creatieve kronkel. Normaal gesproken kun je hem niet zo lang op achter een bureau hebben zitten, want hij moet bewegen. Yeah. En nu wilde hij een verhaal typen op de laptop. En daar heeft zijn zus hem bij geholpen om te zorgen dat het nog enigszins leesbaar is.
1: Ik popel!
0: En ik dacht, ik ga dat verhaal gewoon voordragen.
1: Nou, doe maar.
0: En we kijken wat je ervan vindt.
1: Ja.
0: Luister. De short story. Het gaat over een panda. Er was eens een panda die Loetje heette. Hij woonde in China en hij had een mooi plekje in zijn eigen huis. Er was wat nieuws uitgevonden. Een skatebaan. Je kon er met je skateboard, step of skielers op. Er was van alles te zien. Hellinkjes, schansen, een halfpipe en nog veel meer. Ook zag Loetje veel andere dieren die aan het skaten waren. Sommigen konden het niet zo goed en vielen steeds. Maar toen zag Loetje twee dieren die het heel goed konden. Loetje rende zo snel mogelijk naar de skatebaan. Hij kon nog niet heel goed skateboarden, dus Loetje deed gewoon een beetje de andere dieren na. Steeds als hij een hellinkje opging, gleed hij er weer vanaf. Nog maar eens proberen. Maar alleen al zijn aanloop was moeilijk. Het skateboard ging namelijk sneller dan Loetje zelf. Het lukte steeds niet. Dus na een tijdje ging hij naar huis. Loetje had veel honger gekregen van het skaten, dus hij ging snel naar het bos bamboe halen.

0: trek je dat niet?
1: Ja, ik trek het zeker. Hartstikke goed zelfs. Jogas!
2: Ja! Jogas, wat gaan we doen?
0: Hou je vast voor de gedichtkast!
2: Oh. Even, eerst nog even een review. Wat vond jij van het short story van Twan, 7 jaar?
1: Ja, ik dacht, het is een panda die gaat skaten. En terwijl, die moet scheten. Ik dacht dat
2: oh, je dacht dat hij ging rijmen?
1: Ja, ik dacht dat er een rim, maar dat zit in ons hoofd.
2: Hij luistert graag dit programma, hij kent alle liedjes uit zijn hoofd. Oh, maar nou, het rijmen doet
1: oh,
2: het.
1: Misschien moet hij nog een keer, ook over een panda, die gaat skaten en per ongeluk moet

0: tune, die loopt Carsten van Dijk. Met een gedicht dat hij schreef. 'S Nachts, zonder enig gezicht, terwijl hij lag te slapen. En...
1: Nee, ik was wakker.
0: Oh nee, je was wakker. Je probeerde te slapen.
1: Ging, ja,
0: en daarom, hij ging geen wekker, hij was wakker. Wel, wat was het toch een stakker. Wat een zak. Nou, ga maar beginnen ook. Ja.
1: En eigenlijk doe ik deze gedicht alleen voor mezelf. Dan kan ik het terugluisteren, dan loop ik in de supermarkt... en dan denk ik, oh ja, dit moet ik nog kopen, dat is handig.
0: Oké. Okay.
1: Vlees. Vis. Of vegetarisch. Als het om de prijs gaat, weet ik wel wat ik kies. Vis is zo duur en allemaal gekweekt. Vegetarische kipstukjes met CK. Ja, daar ontbreekt ook wel wat. Net als bij vlees. Want als ik even goed op de verpakking lees... een hamburger is voor de helft geen eens meer rund of varken.
0: Oh ja.
1: Ze hebben hier al een hoop lopen bewarken. Tarwebloem, erwteneiwit, soja-eiwit, waterzetmeel... gedroogde groenten zoals ui, prei, wortel. Nou, dat is wel veel. En als ik nog goed kijk, dan staat hier gemaakt van separatorvlees. Dat is vlees dat machinaal van de botten wordt geschraapt. Nadat de mooie delen zoals biefstuk en filet zijn verwijderd. Maar ik had misschien niet moeten kijken naar wat er allemaal op staat. Ik vrees. Het rijmde op separaat vlees, maar die laatste zin was een beetje lang.
0: Ik dacht bij separator aan een soort van robot of zo met Arnold Schwarzenegger.
1: Nee, het is dus, ja, ik wist het ook niet. Ik heb het vannacht allemaal oplopen zoeken. Ze schrapen het dus van de botten van dieren af. En dat overblijfsel, dat zit in je hamburger.
0: En dat levert gewoon een gedicht op. Ja, ik vind het toch weer goed gedaan. Ik kan het voorbij.
1: Vast, hoor.
0: De laatste limericks. Er was eens een kerel uit Achterveld.
2: Achterveld?
0: Die was door zijn vrouw teleurgesteld.
2: Teleurgesteld?
0: We hebben geen eten. Ja, maar jij bent de boodschappen vergeten. Toen hebben ze de pizzeria maar opgebeld.
2: Oh, ja. Lekker, hoor. Als je oplet, heb je gewoon 2 voor de prijs van 1. Je hebt groot gelijk in Achterveld. Gewoon doen.
0: Oké. Er was dus een meisje uit Spakenburg.
2: Spakenburg?
0: Die wilde wel heel graag haar spaken terug.
2: Spakenburg?
0: Ze probeerde het parmant, maar oeps, een stoeprand.

0: Hey, we moeten even aankloppen daarboven voor beter weer, denk ik. En binnenkort klop jij aan de poorten van de Ziggo Dome.
1: Ja, volgende week donderdag staan ze in de Ziggo Dome. En zaterdag ook. Maar ik ga donderdag
2: naar Guns N' Fucking Roses, Axl Rose, Slash. En noem ze allemaal
0: op. Is dat nog een beetje goed ook nog steeds tegenwoordig?
2: Denk het niet. Maar waarschijnlijk heb ik tegen die tijd zoveel bier en wijn op dat het me niks meer kan verrotten.
0: All right, let's go, guys. A1 Radio.

0: bij mediagroep.nl als je wat gemist hebt en al die gedichten bijvoorbeeld ook zou willen terugluisteren.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een recordhoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Een Britse man die woont op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De man raakte besmet aan boord van het cruiseschip Hondius. Na terugkeer op het eiland kreeg hij klachten. Het eiland ligt duizenden kilometers van het vasteland en dus moest medische hulp worden ingevlogen. 3 andere besmette passagiers van het schip zijn eerder al overleden. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan. En een Britse man die woont op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. En voor het eerst in de geschiedenis worden alle 4 de WK-schaatsen in één stad gehouden. Het Chinese Beijing is in 2028 gaststad van zowel de lange baan, shorttrack, kunstrijden als synchroon schaatsen. Volgens de internationale schaatsunie ISU moet het evenement een nieuw gezamenlijk podium voor de schaatssport worden. Naast de sportieve primeur kondigt de bond ook een flinke verhoging van het prijzengeld aan voor de komende seizoenen. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. De Chileense autoriteiten hebben een recordhoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. En voor het eerst in de geschiedenis worden alle vier de WK's schaatsen in één stad gehouden. Het Chinese Beijing is in 2028 gaststad. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Ook werden de directeuren toen gearresteerd. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend waarmee Russen die naar het buitenland zijn gevlucht en zich daar kritisch uitlaten over het Kremlin hun bezittingen kwijt kunnen raken. De maatregel gaat in op 1 september. Het gaat onder meer om mensen die kritiek hebben op het Russische leger, oproepen tot sancties tegen Rusland of volgens de autoriteiten extremistisch materiaal verspreiden. Tegenstanders zien de wet als een nieuwe poging om critici van Poetin ook buiten Rusland onder druk te zetten. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. En een eurojackpotspeler uit het Friese Kollum heeft ruim 275.000 euro gewonnen, maar heeft zich nog niet gemeld. Het winnende lot werd verkocht bij een tabaks- en lectuurwinkel in het dorp. De winnaar voorspelde 5 van de 7 getallen goed. Over het prijzengeld moet nog wel 37,8% kansspelbelasting worden betaald, waardoor het uiteindelijke bedrag toch iets lager uitvalt. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur

beleving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.